0: had om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien.
1: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: 5 uur.
1: In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0, dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien. Daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af. Maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden.
0: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: 20 mei aan het begin van je woensdagochtend. De dag begin je met Gordon en Vrouwtje op 10. En met R.E.M. en Chaka Khan. Na het nieuws van 6 uur, Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages of tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor. Dat meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. En dat is niet alleen zo in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hebben gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. En lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil af van het oude systeem. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beters en duidelijkers dan het luchtalarm. En dan het radioteam weer. Vanochtend weer pittige buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag trekken de buien weg en het wordt 16 tot 19 graden.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: Ja, jij zou moeten kiezen.
1: All time favorite plaat.
2: Dit is hem
1: zelfs. Ja. Ja. Ain't nobody. En helemaal met mijn body nu.
0: Zo is het ook weer.
1: Ain't nobody.
0: Rufus, nee.
2: Ain't nobody like Gordon.

0: weg uit Blaricum.
1: Ja, nou, na dit weekend helemaal officieel. Ik heb vannacht nog wel dan geslapen, want ik was op mijn rug gegaan.
0: Oh.
1: Tijdens die verhuizing. En wat denk je? Een van die verhuizers bleek een sportmasseur te zijn. Die heeft me even
0: Jij maakt van de nood een deugd.
1: Ja, en ook nog zo'n knappe gast ook.
0: Heb je even lekker ronde handen laten nemen?
1: Wat heerlijk.
0: Dus,
1: ja, in mijn verhuisdoos stond wijd open.
2: Feit of fabel?
0: Gordon, jij bent vandaag aan de beurt met feit of fabel. Elke dag vertellen we een verhaal wat echt is of wat niet echt is. Voorspel mee en maak kans op een Radio 10 dopper. Gordon, waar gaat je verhaal over?
1: Mijn verhaal die gaat over een noodlanding.
0: Oh, vertel.
1: Ja, nou, ik, zoals je weet heb ik mijn vliegbrevet ooit gehaald. En dat was lang geleden. Nou, lang geleden, toen was ik 40. Dus ja, dat is inderdaad
3: dat is best lang geleden.
0: Dat is lang geleden.
1: En ik ben toen met mijn toenmalige vriendje heb ik een vliegtuigje gehuurd. Wel met een piloot ernaast. Dus ik was eigenlijk de co-piloot. Mm-hmm. Want dat vond ik veiliger ook. Hè. Je vliegt in een vreemd gebied. Dus, maar goed, het was natuurlijk kikker. Twee motoren, helemaal te gek. Wij zijn dus opgestegen vanuit Kaapstad. Richting George en Port Elizabeth. En het gamepark waar we zouden zijn. Lag boven Port Elizabeth. En we komen daar aan. Maar er stonden allemaal wilde dieren op de landingsbaan.
0: Ja, want een gamepark is een soort
1: safari park.
0: Ja.
1: En sommigen hebben hun eigen airstrip, dus dan kon je landen. En ik zie dus, ik zou de landing doen. En ik zie dus dat die beesten nog op de baan staan. Ik denk, godverdomme. Nou, wij overvliegen, dat gebeurt heel vaak. En dan jaag je ze weg, maar die stooi zijn ze. Het waren hyena's, trouwens.
0: Ook nog.
1: Ja, wie doe jij nou? Ik doe een hyena. Maar uiteindelijk was de kerosine op en hadden we nog heel weinig brandstof. Dus moesten we uitwijken. Maar al die gameparks hebben dus van die landingsbanen. Maar ja, de eerstvolgende was een paar minuten verderop. Dus het was echt een soort noodgreep wat ik moest doen. En dan moest ik dus mijn skills als piloot doen. En het zweet stond op mijn voorhoofd. En uiteindelijk heb ik dus een noodlanding moeten maken op het park daarnaast. Die baan was nog vrij. En is het allemaal goed afgelopen.
0: Oké.
2: Feit of fabel?
0: Heb jij een noodlanding moeten maken? Ja. Is dit echt waar? Of
1: ja,
0: is
1: zelf ook, hè?
0: Zelf een nood, terwijl je eigenlijk nog zo groen als gras was, als piloot, hè? Is dit verhaal een feit of fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909-300-1010.
1: Nou, jongens, hè, 6:15. Dit is lekker wakker worden, hè? Ongelooflijk.
3: Heerlijk.

0: nummer 10 en de grootste hit aller tijden, ABBA en Waterloo.
1: Feit of fabel?
2: Zojuist vertelde Gordon eigenlijk te willen landen als co-piloot. Een beetje groene co-piloot. Hij was nog vrij nieuw. Nieuw in het vliegvak. Terwijl er allemaal dieren op de landingsbaan stonden. In Zuid-Afrika was dat. En daarom moest hij uitwijken en noodlanding maken. Is dit verhaal een feit of fabel? Ik denk dat het een feit is.
3: Oké.
2: Ja, ik denk dat het een feit is. Ja. Ja, waarom niet? Ja, er staan dieren op de landingsbaan. Ja, ik ben zelf wel eens geland, namelijk in Zuid-Afrika. Oh. En daar liepen inderdaad wel van die... geen olifanten of zo, maar wel wat kleinere dieren.
0: Een Boeing.
2: Zoiets.
0: Nee, ik geloof er helemaal niks van. Gordon had het over hyena's op het vliegveld. Alsof die beesten niet wegrennen als ze zo'n enorm vliegtuig voorbij zien komen.
3: Een enorm vliegtuig is dus twee motoren.
2: Dat leuk dat jij het probeert goed te praten. Terwijl het dan later bijvoorbeeld een fabel blijkt te zijn. Dat vind ik dan grappig. Gaan we loren. Wat denk jij?
4: Oh, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Ik geloof nooit dat inderdaad op zo'n plek waar wilde dieren lopen, dat daar dan ook vliegtuigen moeten gaan landen. Dat kan toch niet?
3: Nou, we gaan het meemaken. We hebben ook iemand aan de lijn die denkt dat het waar is. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
5: Ik denk dat het een feit is.
3: Ja, en
2: waarom?
5: Gordon heeft het wel vaker over een vlieger gehad.
3: Ja.
5: Hij is uit de berichten bij dat hij co-pilot is.
3: Oh, co-pilot. Ja. Co-piloot.
2: Zoiets, Gordon.
3: Is dit
2: verhaal een feit of een fabel?
3: Dit verhaal uit Zuid-Afrika met mij als co-piloot een noodlanding maken in Zuid-Afrika is... een feit.
2: Ja, het klinkt heel bizar, maar het kan dus echt landen.
3: Het is echt gebeurd.
2: Terwijl er dieren rondlopen.
3: En we hadden geluk dat er in het naastgelegen park nog een landingsbaan was.
2: Ja.
3: Dus uiteindelijk ben ik daar geland. En dan heb ik zelf geland. Daar was ik zo trots op. Oké, Sander, je hebt een mooie Radio 10 doppen drinkfles gewonnen.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja,

0: vraag me daaraf, hè, zit je dat dan mee te zingen in je auto? Of mee te klappen, zoals je het vertelde?
1: Ik denk het wel, want dit is wel echt zo'n rammetje.
0: Nou, klappen.
1: Zeker. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
2: Er gaat iets veranderen voor automobilisten. En dat gaat je misschien geld kosten. Wat het is, hoor je zo.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.

0: textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Radio 10 met de grootste hits aller tijden, met zometeen Joe Cocker en Genesis komt eraan.
3: Radio 10 weerbericht. De dag start met buien, met kans op onweer en hagel. Vanmiddag droger, hier en daar zonnig en maximaal 19 graden.
4: Ja, naar het Radio 10 verkeer. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 14 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 15 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken 18 minuten.
2: Sterk als je erin staat, 5 minuten over 6:30. Worden een vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
5: Goedemorgen. In huurhuizen komen steeds vaker problemen met schimmel, lekkages of tocht aan het licht. Vorig jaar deed de huurcommissie veel meer inspecties in huizen dan het jaar ervoor, dat schrijft het AD. Vaak is het onderhoud niet goed en dat is niet alleen zo in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw.
3: De vocht is echt ziekmakend, hè?
5: Ja.
3: Daar word je echt dood en doodziek van als je dat in je huis hebt.
4: Ja, zo'n verborgen iets wat eigenlijk heel slecht is, maar je staat er ook niet bij stil, want je merkt er verder niks van.
3: Ja, maar heel veel mensen doen een cover-up, hè? Dus dan gaan ze zo'n wandje eroverheen schilderen. Ja. Ik ken het zelf gedaan ook.
5: Ja, wij hebben het ook hoor, in onze kelder.
4: Schimmel in de kelder. Ja.
5: Goed, Arsenal, voetbalnieuws dan. Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Spelers van Arsenal die keken gezamenlijk naar de wedstrijd en waren na het laatste fluitsignaal door het dolle heen. Het werd 1 groot feest in Londen.
3: Leuk.
5: En de flitspalen die schieten de komende tijd als paddenstoelen uit de grond. Want binnen 4 jaar moet het aantal ruim verdubbelen. Van 650 naar bijna 1500. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat erbij om flex- en focusflitsers, trajectcontroles en vaste flitspalen. Het idee erachter is dat de standaardcontroles automatisch gaan en dat agenten zich vaker richten op specifieke situaties waar menselijke inzet echt meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld bij het pakken van echte verkeershufters om de veiligheid te verbeteren.
4: Oh, ik denk meteen aan Umberto gisteren. We hadden Umberto aan de telefoon. Het ging over mensheld. En terwijl we met hem aan de telefoon waren, werd hij gepakt met zijn telefoon in zijn hand.
3: Ja, en hij heeft een bekeuring gekregen. Ja. 450 euro. Ik heb hem nog even geappt. Maar hij zegt, het is wat het is. Hey, maar trouwens, 650 palen erbij.
5: Ja, en er is verdubbeling
3: geen,
5: raar.
3: Er is geen geld voor die luchtalarmpalen. Daar is geen geld voor.
5: Blijkbaar niet. Nee, wie weet dat het heel veel geld oplevert. Of
4: dit levert meer geld op natuurlijk.
5: Ja. Of dat ze uiteindelijk meer agenten kunnen inzetten.
3: Ja.
4: Ja, zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin een onthulling van Hans Kraaij junior. Waarom hij graag op enkele centimeters van Louis van Gaal stond.

0: waar je energie van krijgt. En dat kun je misschien wel gebruiken op deze woensdagochtend. Aan het begin van je dag.
1: Ja, en we hebben natuurlijk zoveel gemist op de Nederlandse televisie. Het is inmiddels 6:15. Hannelore, wat hebben we allemaal gemist?
2: Nou, onder andere opmerkelijk nieuws uit Amerika. President Trump lijkt steeds minder populair te worden. Aan tafel bij RTL Tonight zit Amerika-correspondent Michiel Vos. En hij legt uit hoe dat komt.
3: Nou, moeten we niet meteen denken dat hij dus is afgeschreven of dat hij enorm gaat verliezen. Er moet nog wel wat gebeuren. Maar hij verliest een beetje de voeling die hij heeft met de gewone man en vrouw. En met name, je kunt het ook nog hebben over de economie. Daar zitten slechte cijfers. Dus mensen voelen nu dat hij persoonlijk, dat ze persoonlijk worden geraakt, liever gezegd, in hun portemonnee door het beleid van Trump.
4: Ja, en dat is niet het enige. Hij is natuurlijk ook de hele tijd bezig met die... Dus hij vertelt, hij komt het publiek niet echt tegemoet over die prijzen en zo van de benzine. Maar hij is alleen maar bezig met die verbouwing van dat Witte Huis. Met die balzaal, of hoe heet dat nou?
1: De ballroom.
4: Ja, de ballroom, daar is hij mee bezig. Dus hij heeft het over... Hij schijnt dus gisteren een speech te hebben gegeven. Urenlang ging dat over het marmer en de schrootjes. En hoe die... Nou, dat is toch krankzinnig. Dat kunnen wij ons toch niet voorstellen, dat Jette daar...
2: Ik snap wel dat een verbouwing je leven kan beheersen.
4: Ja.
1: Wanneer maken ze het af?
2: Ja. Social media worden steeds belangrijker. Gemiddeld gebruiken we zo'n 2 uur per dag deze apps op onze telefoon. En ze beïnvloeden steeds meer hoe we denken en wat we vinden. Bij RTL Tonight legt wetenschapsjournalist Anna Chimbrere uit hoe die platforms werken.
5: Zij proberen jou zo lang mogelijk daar te houden. Zo lang mogelijk te laten kijken naar hun platform. Omdat ze er geld aan verdienen. En ze kunnen er geld aan verdienen doordat ze jouw data verzamelen. Of ze verkopen reclames. Dus hoe langer jij op dat platform bent, hoe meer geld ze aan jou verdienen. En ze zijn er dus helemaal niet op uit om ons eerlijk te informeren, maar gewoon om ons te geven wat wij verlangen.
1: Het is toch niet te geloven eigenlijk. Hè?
4: Ja, dat is het.
1: Maar we doen het.
4: Je zit in een soort fuik.
1: Ja,
4: jij vindt iets, hè, ja. en je wordt alleen maar bevestigd eigenlijk in wat jij vindt.
0: De bubbel,
4: vindt.
0: De bubbel,
4: je zit in een bubbel. Ja, en het wordt alleen maar erger door AI.
1: Maar het is toch zo dat als je iets opzoekt ook op Instagram of wat dan ook, dat je continu ook die berichten krijgt van daar hebben we het laatst over gehad.
4: Ja, jij krijgt dus alleen maar berichten over luchtvaart en over het buitenaardsleven.
1: Ja, of gespierde mannen.
4: Ja, en ze zeggen ook, naakte gespierde mannen.
2: En ze zeggen ook, als iets gratis is, zoals social media, dan ben jij dus het product. Dan verdienen ze geld aan
4: jou. Je bent niet de klant, dat moet je dus niet vergeten.
2: Ja. Nee. Voetbalverslaggever Hans Kraaij junior heeft gisteravond bij Evi Jinek teruggeblikt op zijn ruzies met oud-bondscoach Louis van Gaal. Wat tijdens deze interviews opviel, was dat Hans op maar enkele centimeters van Louis stond. En daar was een reden voor.
6: Je vader en moeder die vinden het onbehagelijk, die interviews die je maakt. Waarom sta jij zo dicht tegen Louis aan? Nou ja, omdat Louis dat heel irritant vindt.
1: Ja, er komt deze aura. Ken je die interviews? Ik heb wel eens een paar gezien. En Hans, ja, ik ben dol op Hans Kraaij, want ik vind het echt een leuke gozer.
4: Ik denk alleen maar, wat heeft die gozer het goed voor elkaar met al die spotjes die hij doet.
1: Geloven, hè? Ja, met zijn vrouw. En op vakantie met Hansie.
4: Ja. Zit hij weer ergens op een strand?
1: Maar hij heeft echt een interviewtechniek. Was dus echt in de aura staan van diegene. En dat spetterde, dat knetterde, die interviews. Dat was verschrikkelijk.
4: Ja, want dat is spannend natuurlijk. Ja, gaat er gebeuren?
1: Dat doet bijna niemand meer.
0: Heet dat bloedirritant natuurlijk, kan me voorstellen.
1: Ja,
4: dat is natuurlijk niet prettig.
1: Misschien is het wat voor mij, hè? Echt bloedirritant.
4: Ja, want iedereen vindt jou echt totaal niet irritant.
0: Het is Radio 10, de ochtendshow. Gordon en Vrouwtje en natuurlijk de grootste hits aller tijden. Earth and Fire moet ik zeggen, die hoor je zo meteen een weekend. Tijd voor weekend, jongens. Joe Cocker nu en Summer in the City bij Tim.

0: Earth and Fire. Een weekend, even een klein quizvraagje. Hey, ook aan Gordon en Vrouwtje. Was dit ooit een nummer 1 hit?
1: Ja,
2: ja, zeker.
1: Volgens mij wel.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Dat denk ik wel.
0: Weekend,
1: zeker.
2: Ik denk alleen maar aan dat prachtige blauwe pak.

0: Houston bij Radio 10. Het is 8 minuten over 7. Wat goed dat je erbij bent. De ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. Een hele goede morgen.
1: Leuk dat je erbij bent.
2: Ja. Leuk vind dat ze erbij zijn.
0: Ja,
2: zijn bijen.
1: Hoe kom je erbij?
2: Ja, dat is echt een beetje de tijd van de bijen. En het is vandaag woensdag 20 mei, Wereldbijendag.
0: God, heb jij zo'n hekel aan bijen, ja?
2: Nou, ik ben er niet per se heel dol op. Maar dat komt ook omdat ik een keer zo'n traumatische ervaring heb gehad met mijn dochter. Oh. Met Emma, die is aangevallen door bijen. En daardoor een soort hysterische huilpartij terecht kwam. Waardoor ik in het zwembad viel. En er waren een soort allerlei toestanden. Oh, dus nee, bijen zijn niet mijn lievelings.
1: Is dit een feit of een fabel? Hey, wat bijen namelijk zo belangrijk maakt voor jou en mij, dat hoor je zo meteen van de dierenexpert van Nederland. En ook de knapste, vind ik zelf. Floris Geubel.
2: Ja, leuk. Hey, en Milobiu staat klaar. Jouw jubileumplaat, hè? Gordon en Ripley.
1: Als een speer,
2: hey, worden jullie een beetje geboekt met
1: zeker.
2: Optredens?
1: Nou, wat vooral opvalt, is die 90's en Zero's parties waar heel veel belangstelling voor is.
2: Oh, leuk. Is het, en hoe ziet zo'n optreden dan uit? Want dan
1: niet.
2: Doen jullie alleen dat liedje of meerdere liedjes? Hoe gaat dat dan?
1: Nou, voor 25.000 euro komen we één liedje.
2: Dus dat wordt er gelogen.
1: Nee, natuurlijk. Het is een optreden van 40 minuten. En dat doen we gezamenlijk natuurlijk. Want we hebben natuurlijk heel veel hits samen.
2: Ja.
1: Uit de oude doos. Maar deze is spiksplinternieuw. De nieuwe Gordon Ripley hier op Radio 10 met de grootste hits.

0: Vorige week vierde hij zijn 76e verjaardag, deze Stevie Wonder. Part-time lover.
1: Hij zag hem niet aankomen.
2: Ja, je bent ze waarschijnlijk de laatste tijd wel weer tegengekomen in het wild. Het is vandaag Nationale Bijendag. Ik wist niet eens dat het bestond, maar dat is het vandaag. Ja, het zijn die smerige, harde, zoemende diertjes. Ze komen dichtbij, ze zijn vervelend. Maar ja, ze zijn wel heel belangrijk.
1: Ja, ik vind het helemaal niet smerig. Maar ja, goed, dat is een meningsverschil. Vandaag staat het beestje namelijk helemaal centraal. Want het is Wereldbijendag. Een feestdag voor de dierenexpert van Nederland. Floris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongen.
1: Ja, wat leuk dat je er zo vroeg bij bent. Hè? Hey.
3: Ja, geweldig, hey, jongen.
1: Floris, hoe belangrijk is die bijna voor ons en voor de natuur?
3: Ja, heel veel mensen die beseffen niet dat bijen misschien wel de belangrijkste dieren op aarde zijn, letterlijk. En dat zeg ik niet omdat het vandaag is, maar dat is echt zo. Maar ja, ze zijn eigenlijk constant bezig met van bloem naar bloem en plant naar plant gaan. En daarmee ja, doen ze aan bestuiven. En dat bestuiven, dat is niet alleen voor bijvoorbeeld 90% van alle wilde planten die je ziet, maar ook van ons groente en fruit.
1: Ja.
3: Dus meer dan 3/4 van al ons groente en fruit, van appels, peren en zo, die bestuiven zij.
1: Okay.
3: Als zij er niet zouden zijn, ja, dan zouden wij als mensen serieuze problemen hebben.
2: Ja, dan hebben we gewoon geen eten meer.
1: Nee, het klinkt een beetje als mijn ideale dier. Gewoon elk weekend alles bestuiven wat mogelijk is.
2: Ja, als een bij in het vorige leven. Hey, maar Floris, je hebt een bij, je hebt een wesp, je hebt een hommel.
3: Ja.
2: Wat is nou precies het verschil? Welke is gevaarlijk? Waar moeten we voor uitkijken en welke minder?
3: Oh ja, goede vraag. Nou, want inderdaad, als iedereen een zoemend diertje ziet, zijn ze gelijk, oh, wat verschrikkelijk.
2: Ja.
3: Aan bijen. Iedereen denkt vaak aan één soort bij, maar we hebben in Nederland 360 verschillende soorten bijen. En hommels zijn ook bijen. En bijen hoef je echt alles behalve zorgen om te maken, want die zijn alleen maar bezig om van bloem naar bloem en plant naar plant te gaan.
2: Oh.
3: En als die je één keer steken, dan gaan ze dood. Dus die zijn er alles van behalve mee bezig om jou te steken.
1: Ja, ja, ja.
3: Wespen, okay, dus die zoomen misschien wat enger. En die zijn niet bezig met van bloemen, planten, planten gaan. Maar die zoeken andere diertjes om te steken en op te eten. Dus daar moet je gewoon niet op gaan zitten. Maar ze gaan jou ook nooit steken als je niks geks doet.
1: Ja, want dan krijg je aanbij, hè?
2: Dan zat je al op te broeden, hè? Hey, Floris, je hebt deze week bij een paar basisscholen insectenhotels geplaatst. Waarom eigenlijk? En waarom is dat zo belangrijk?
3: Die kids die leren hartstikke veel over dieren en natuur, maar soms gaat het misschien niet zo over insecten. En je ziet nu dat steeds minder groen is, ook op de basisschoolpleinen voor de dieren. En dat is nou precies wat zo lastig is voor die insecten. Want de afgelopen tijd zijn we meer dan 3/4 van alle insecten kwijtgeraakt. Mede omdat er steeds minder groen is. Dus ik heb samen met de Pets Place 3 gigantische insectenhotels geplaatst op basisscholen die dat nodig hadden. Dus waar eigenlijk weinig groen was. En dan creëer je midden in de stad eigenlijk een soort van oase voor die insecten. Voor een heel groot deel in de stad daar.
2: Ja, dus er moeten gewoon meer insecten komen. Dat is het doel.
3: Ja, eigenlijk wel. Want als het op dit tempo doorgaat, dat is echt niet top. Je ziet bijvoorbeeld in China, in sommige gebieden, dat ze fruitbomen nu met de hand moeten gaan bestuiven. Dus moet je letterlijk met een kwastje de bomen in om dat werk te gaan doen wat die insecten gratis en stil voor je doen.
1: Ja.
3: En dat is super kostbaar. En dat is, je kan je wel voorstellen dat dat niet de bedoeling is.
1: Ja, nou Floris, we zijn weer helemaal bij. Een heel bijzonder gesprek. Bijen vinden we dus leuke beestjes, blijkt dus wel. Heel veel plezier met de Wereldbijendag, Floris. Dank je wel, hè.
3: Ja, thanks. Jullie ook, jongens.
2: Oké, okay. Floris.
3: Bye-bye.
0: Zullen we even zingen, jongens?

0: en Supertramp, Give a Little Bit.
1: Ja, Hannelore, jij hebt weer allerlei nieuws voor ons verzameld.
2: Ja, wat zit erin? Steeds meer Nederlanders zijn één bepaald vervoersmiddel hartstikke zat en eisen harde maatregelen. Wat het is, hoor je zo.

0: maar ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
23: Radio 10,
0: met straks vanaf 9 uur de nummer 1 hit top 500... waar Madonna 3 keer in staat. En je hoort er ook zo meteen met hit die niet verder kan dan de nummer 2 in de top 40. Dus daarom staat hij ook niet in de lijst. Welke het is, dat hoor je zo.
1: Ja, maar eerst het radioteam weer om 7:58. De dag start met buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag droger, hier en daar zonnig en maximaal 19 graden.
5: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen 30 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken 31 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven tussen De Baars en Moergestel 19 minuten.
0: Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. En aan de Loren, wat viel je op in het nieuws?
13: Ben je op huizenjacht, dan moet je opschieten, want deze week schieten de hypotheekrentes omhoog. Dat zegt de branche in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker.
1: Hmm. Jazeker.
13: Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil af van het oude systeem. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm.
5: Ja, want als we daar eens even over speculeren...
13: Kunnen we jouw stem niet klonen, Gordon, voor luchtalarm?
1: Ik zei gisteren, die vergeren, het is hoger.
5: Ja. Ja, want wat zou dat dan voor anders zijn?
1: Ja, ik denk NL-alert, dus gewoon een alarm op je telefoon.
5: Maar dat
1: ja,
5: is toch belachelijk? Want als er een cyberattack is, dan doen alle telefoons het toch niet meer?
1: Nee, daarom. Dus ik vind ook dat...
13: Ja, en sowieso heb je niet altijd je mobiele telefoon bij je, toch?
1: En ik vind het ook zo'n gezellig geluid op de eerste maanden van de ochtend.
13: Het is wel vertrouwd.
1: Meestal kwam dat geluid dan als ik ergens naast iemand wakker werd... En dacht ik, oh, het is tijd om naar huis te gaan.
5: Alarm. Het is een beetje een nostalgisch geluid, hè?
13: Ja. Ja. Ja, toch elke keer denk ik, wat? Oh ja. We zijn zo hartstikke zat, de fatbikes. Steeds meer Nederlanders willen een harde aanpak. Een grote meerderheid vindt dat het kabinet haast moet maken met stevige maatregelen, zoals een minimumleeftijd, helmplicht en strengere handhaving. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Rijvereniging, meldt het AD. Morgen dan debatteert de Tweede Kamer erover. Zelfs jongeren vinden dat je minimaal 14 zou moeten zijn voor een fatbike, maar een helm? Ja, dat zien de meeste kids toch niet zitten. Maar
1: mag ik even zeggen, hebben jullie dat ook? Als je zo'n fatbike ziet rijden, dat je echt denkt van... wat een fucking lelijke ASO-fiets is het eigenlijk.
5: Ja, je hebt meteen een stempel als je erop zit. Maar ik merk wel steeds meer dat er niet alleen maar kinderen op zitten. Nee, maar ik zie gewoon alles erop. Fietsen, makelaars. Het is echt van voor alle leeftijden.
13: Ja, en het is wel een stuk stiller geworden op straat. Vroeger had je van die kutbrommertjes die zo'n herrie maakt. En ja. Nu heb je vetbikes die gewoon zo woesh voorbij komen.
1: Je hoort ze niet aankomen. Dat vind ik het allerergste. Ja. Het zijn net Duitsers.
5: Nou, helmen, het is wel levensgevaarlijk zonder helm. Ja. Want het gaat hard.
13: Ja, en de minimumleeftijd lijkt me ook een heel goed idee. Want af en toe zie je echt kinderen van 10 of 11 erop. Dan denk ik, oh,
1: maar zie jij
13: die ouders.
1: Dragen?
13: Op de fiets? Ja? Als iedereen het zou doen, zou ik het wel doen.
1: Oh, oké. Nou, dan gaat je haar, schat.
5: Ja. Ja, zometeen. Wat vindt de meest besproken man van de afgelopen weken van onze Radio 10-veiling voor de Alpe d'Huez? Je hoort het zo.
0: Hij is hier in de studio.
5: Ja, hij is hier.
0: En dan die hit.

0: Daft Punk en Pharrell Williams hoor je bij Radio 10. Get lucky.
1: Radio 10 support de Alp du 6.
2: Ja, 20 minuten voor 8. En de afgelopen week hebben we helemaal in het teken gestaan van de Alp du 6. En hoe zal Paul terugkijken op de afgelopen weken? De afgelopen weken, had ik al afgelopen weken gezegd, is hij namelijk de meest besproken man van Radio 10. Hij is de aanvoerder van Team Alp die Wet. Het team waarvoor we via radio10.nl/doneer geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
3: Ja, want zijn vrouw Yvette is vorig jaar overleden aan de gevolgen van deze ziekte. En geld inzamelen doet Paul en team. En ja, wij natuurlijk hier met z'n allen. Over 2 weken gaat die berg beklommen worden. Paul, je bent hier vandaag. Wat ontzettend fijn. De aanvoerder achter Team Alp die Vet.
4: Goedemorgen.
3: Wat fijn dat je er bent. Hoe zijn de afgelopen weken voor jou geweest? En hoe heb jij hier naar Radio 10 geluisterd, naar de actie?
4: Ja, bizar. Het is zo gaaf om te zien wat jullie als Radio 10 en alle luisteraars de afgelopen weken bij elkaar hebben gepraat en geregeld. En hoeveel geld er al is opgehaald op dit moment. Dat is echt super mooi om te zien.
2: Ja. Ja, wat heeft jou het meest geraakt van de afgelopen weken? Van alle reacties die je hebt gekregen?
4: Ja, toch ook wel de reacties op de interviews die zijn gehouden. En de hartverwarmende reacties van luisteraars. En een hart onder de riem. Maar toch ook gewoon de enorme aandacht en het geld wat is opgehaald. Het is echt bizar hoeveel geld er al is gedoneerd. En via de veiling items is
2: We houden gegeven. Het nog even spannend. Hè?
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Hey, hoe gaan jouw kinderen, Twan en Anouk, dat zijn 2 jonge kinderen. Hè? Hoe gaan die om met deze aandacht? En vooral ook omdat Yvette heel vaak genoemd wordt.
4: Ja, klopt. Was van tevoren mij ook wel eventjes spannend om te kijken hoe dat voor hun ging zijn. Maar ze doen het supergoed.
2: Ja.
4: En ik ben heel trots op ze dat ze op deze manier ook gewoon de aandacht voor hun moeder en voor kanker en onderzoek naar kanker op deze manier ook ondersteunen. Dat is heel mooi om te zien. En dat met elkaar ook te doen.
2: Persoonlijke vraag, want het lijkt me, het is heel kort geleden. Hè? Vorig jaar 29 mei is ze overleden.
4: Ja.
2: Hoe is het gemis bij de kids en bij jou als je hier zo middenin staat?
4: Ja, heel groot. Maar het is ook heel mooi om iets om te buigen naar iets positiefs. En dat is ook wat Yvette ons ook heeft meegegeven. Van ja, ga niet bij de pakken neerzetten. Hè. Blijf ook het leven vieren en omarm het. En door dit soort dingen te doen, helpt dat enorm om haar gemis ook een plekje te geven. Denk ik.
3: Nou, sterker nog, wij hebben natuurlijk een tijdje geleden, een paar weken geleden, een gesprek gehad. En Yvette was ook echt een vrouw met humor, volgens mij. En alles blijkt dat door. Ook hoe jouw kinderen zijn, hoe jullie kinderen zijn, maar jij ook. En hoe ze hiermee omging. Het was echt een strijdvaardig type ook. Maar ook op een hele leuke manier.
4: Zeker, ja. Nee, het glas was ook altijd half vol bij haar.
3: Ja.
4: En, ook al hebben we hele diepe dalen gekend in de ziekteperiode. Altijd weer kijkend naar, we kunnen er wel iets moois van maken.
3: Ja, dat vond ik echt mooi.
4: Dat
3: helpt
4: enorm.
3: Hoe jij dat vertelde. En dat zit natuurlijk ook in jouw kinderen, in jullie kinderen nu. Hoe kijken zij uit naar die beklimming van die berg?
4: Ja, ook wel heel spannend. Maar
3: het is
4: ook
3: best wel een hoge berg namelijk. En zij is 8, hè? Anouk is 8 jaar.
4: Anouk is 8.
2: Dat is kinderarbeid. Wat ik wil vragen, wat zou je tegen iedereen willen zeggen die niet het geld heeft om zo'n veiling item te betalen? Wat zouden die mensen nog kunnen doen?
4: Ja, weet je, elke bijdrage helpt. Hè? Ja. Ook al is het een euro, doneer het aan KWF en Alp du 6. Want met heel veel kleine euro's maken we heel veel geld. Dus ook al heb je geen honderden of duizend euro's aan items te besteden.
3: Ja.
4: Weet je, elke euro helpt.
2: Radio10.nl/doneer. Dan kun je je bijdrage doen. En zometeen hoor je hoeveel geld er nu al is opgehaald voor de radio10.nl/doneer actie.
3: Fantastisch. En je hoort hoe Paul het voor elkaar heeft gekregen. Dat jij misschien wel kan vliegen in een historisch Harvard-vliegtuig uit de oorlog uit 1943.
2: Oh my
3: god. Hoe cool!
2: Ja.

0: Radio 10, Kind of Magic. En nou, dat is het ook wel een beetje, hè? Hetgene wat allemaal wordt opgeleverd bij deze bijzondere actie.
1: Alp de Zes, Radio 10.
2: Ja, en onze held is in de studio, Paul, waar het allemaal om draait. Een man achter de actie, Alp Divet. Hij was de man van de naamgever van de actie, Yvette. Zij overleed aan de gevolgen van kanker. En dat is het doel waar er via radio10.nl/doneer met Alp de Zes dus geld voor wordt ingezameld. Hey, en Paul, kun je vertellen, je hebt net al gezegd waarom natuurlijk die Alp de Zes voor jou belangrijk is en beladen is, maar het is extra beladen. Hè? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, zeker. Het is precies een jaar na een heleboel aantal belangrijke data. Een jaar na haar overlijden.
2: Precies een jaar daarna.
3: Ja, ja, precies een jaar daarna. Ze is ook dan jarig. En op de verjaardag is ze ook uiteindelijk begraven op 6 juni.
0: Oh, echt?
3: En het is ook nog onze trouwdag valt in die week. Dus het zijn meerdere dagen die in die week samenvallen.
2: Dus het is echt extra speciaal dat jullie met de hele familie naar die berg toe gaan. Dus niet alleen de kinderen, maar jullie gaan echt met z'n 20, hè?
3: Zeker, ja. We gaan niet alleen met de 10 deelnemers, maar ook nog een aantal supporters. Dus we zijn met z'n 20 daar bij elkaar die week. En dat vond ik heel belangrijk om met elkaar die week daar toch het leven te vieren. Ja.
0: Paul, ik vraag me af, als je kinderen luisteren volgens mij nu, wat zou je tegen hun willen zeggen?
3: Ja, zet hem op jongens. We gaan dit gewoon rocken met elkaar. En we gaan een hele mooie, liefdevolle, mooie week van maken.
2: Oh, ja. Maar kan je je voorstellen hoe die kleine Anouk, 8 jaar, als zij die berg op is, want ze ziet er nu tegenop. Het is echt een hoge berg, ik heb hem al gelopen. Maar als zij daarboven komt, ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk. En ze loopt daar over die finish met jullie, met de hele familie. Wat een zelfvertrouwen zij dan zal hebben. Hè?
3: Ja, ja.
2: Och, fantastisch. Op dit moment is er al 65.000 euro, 758 euro opgehaald. En daar moet nog flink wat veilinggeld bij natuurlijk. Had je dit van tevoren verwacht?
3: Nee.
2: Het gaat zo goed.
3: Bizar, nee, bizar. Ik zei gekscherend tegen vrienden, laten we proberen een ton van te maken aan elkaar. Maar ja, een soort van to the moon. Maar nee, dat het ook echt daadwerkelijk zo'n bedrag al is, is echt
2: iedereen leeft met jullie mee.
0: Ja. Nou, er komt nog iets waanzinnigs bij. Want jouw zwager, die heeft namelijk iets waanzinnigs geregeld. En ik weet niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar voor 25 euro per lot maak je kans op een vlucht in een Harvard vliegtuig uit 1943. Dat is een fantastische kist trouwens. Hoe heeft hij dit geregeld?
3: Ja, mijn zwager Dennis, die is vrijwilliger bij de Stichting Historische Vlucht van de Koninklijke Landmacht.
0: Ja.
3: Luchtmacht, sorry.
0: Ja.
3: En dat is een stichting van vrijwilligers. En die houden allemaal historische vliegtuigen in de lucht. Dus die restaureren ze. En
0: ja, mooi.
3: Die hebben dit ter beschikking gesteld voor dit goede doel. Dus het is ook niet iets wat te koop is.
0: Nee.
3: Gewoon echt gewoon.
0: Is het veilig?
3: Dan moet je niet meer mee gaan.
0: Goed, als het onderhouden wordt.
2: Ah, dit is
3: zeker. Het zijn allemaal professionals die daar ook.
2: Ja. Geweldig. Dus wil jij voor 25 euro kans maken op een vlucht in een Harvard vliegtuig uit 1943? App dan nu vliegtuig naar de app van Radio 10. En dan sturen wij je een link toe.
0: Geweldig.
2: Dankjewel.
0: Succes, Paul.
2: Dankjewel. Heel veel succes.
3: Hey, top jongens.
2: Hey, en we gaan ervoor, hè, voor een paar weken
3: weten.
2: Samen.
3: Hey, succes. Yes. Hoi, hoi.
0: Say a little prayer.

Aretha Franklin. En toch wel toepasselijk, hè? I Say a Little Prayer. Radio 10 zet zich in voor Alpe d'Huez. En net was hier Paul in de studio van Team Alpe d'Huez. Met een bijzondere verrassing. Wat wil jij voor 25 euro kans maken op een vlucht in een Harvard vliegtuig uit 1943? Een hele bijzondere ervaring. App dan vliegtuig via de app van Radio 10. En dan kan het zomaar jou voor jou zijn.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Oh
7: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Ja!

0: Bij een 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Goedemorgen, Frankie op 10 op deze woensdagochtend. Fleetwood Mac komt eraan en de man die 10 avonden vult in de Johan Cruijff Arena. Hoor je ook. Eerste nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op de betogers in. 70 mensen in Den Haag zijn opgepakt en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen. Dat schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. En Google past binnenkort de zoekbalk aan met AI. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. En Google komt ook nog met een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En dan het radioteam weer. Eerst flink wat buien, soms met hagel en onweer. Maar in de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden.
13: Radio 10 verkeer, er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. 42 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. 36 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Tiglia. 37 minuten door een ongeval.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot
3: Tot zo.
17: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: je ochtendshow. Ja, het is de man van het moment, hè. Dankzij hem moet Ajax namelijk de eigen Johan Cruijff Arena verlaten om morgen in Volendam Allegaard te spelen. Harry Styles, hij treedt 10 keer op in Amsterdam.
1: Ja, snap jij die hype rond Harry Styles?
0: Heel eerlijk gezegd, nee, ik vind het geen George, maar ik vind hem goed, hoor. En ik vind hem ook nog eens heel erg aantrekkelijk. Maar ik vraag me alleen maar af, waarom zijn die kaarten allemaal zo massaal gedumpt?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Nee, zou jij er zelf naartoe willen?
0: Nou ja, als u me echt persoonlijk zou vragen.
2: Nou ja, het zijn heel veel concerten. En heel veel mensen hebben dan heel veel kaarten gekocht. Want die dachten, oh, dan kunnen we ze daarna doorverkopen. Nou ja, dat gaat dus niet op. Want iedereen die wil, heeft al kaarten.
0: Ja. Oh, oké. Okay, dus daarom worden ze voor lage prijzen aangeboden.
2: Ja, mijn dochter gaat ook voor een paar tientjes naar Harry Styles vrijdag.
1: Ja, wanneer gebeurt dat nou nog met een concert? Want het is al 100 euro's.
0: Bij mijn concerten.
1: Ja. Daar liggen ze ook op straat.
2: Krijg je geld toe, hè. Ja.
1: Hey, zometeen in het shownieuws van Hannelore. Slecht nieuws voor al die bezoekers van Harry Styles. Wat dat is, dat horen we zo.
0: Oh, dit is lekker, jongens, hè. Het is een Boogie Wonderland hier in de studio, hè.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Roxette hoor je in. It must have been love.
1: Ja, het is weer tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Het is 7:30, dus daar...
2: 7:30.
1: Oh ja, 7:30. Dat bedoel ik. Ja, ik kijk er altijd naar uit, Hannelore. Wat heb je allemaal voor ons?
3: Het regent klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten aanpassen. Nou, wat is er aan de hand? Mensen met een staanplaats die klagen op social media dat ze weinig kunnen zien. En dat komt door het hoge podium en de loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan, dan passen we het aan, zegt de organisatie. Ja, is belangrijk, want er komen nog 8 optredens maar liefst.
1: Ik vind sowieso, als je dan kaartjes koopt, en dan zit je ergens daar helemaal achter in die arena. Ja. En dan zie je echt een heel klein poppetje. Ik denk dan altijd.
3: Ja, nou, dat is dus het probleem. Die mensen zien dat nu dus beter dan die mensen met die dure staanplaatsen.
2: Dat is doodeng, weet je dat? Ik heb natuurlijk jarenlang de arena gedaan met de toppers.
1: Ja. En, oh, dus jij hebt daar rondgelopen?
2: Ik heb daar rondgelopen. En ik ben wel eens helemaal naar boven gelopen. Ik was benieuwd hoe die mensen daar dan zaten. En dan, dat is echt, ik vond het gewoon eng.
1: Oh, als je
2: nou, ik heb geen hoogtevrees, maar het was echt bizar gewoon.
1: Hoe is dat daar om als artiest daar zo rond te lopen op zo'n podium? Dat lijkt me
2: natuurlijk
1: bijzonder,
2: geweldig.
1: Hoor.
2: Dat waren de mooiste momenten uit mijn leven.
1: Ja, echt?
2: Als artiest zijn, ja, dat vergeet
1: jouw
2: je
1: momenten
2: nooit.
1: Bij de toppers waren de mooiste momenten,
2: ja,
1: uit je leven.
2: Zeker, qua artiest zeker. Ja, ja, zeker. De mooiste herinneringen, de mooiste, ja, absoluut. Nou, dus ik begrijp die Harry Styles nog. Ben je jaloers?
3: Ja. Er is een nieuwe documentaire over de Australische zangeres Kylie Minogue. En daarin onthult ze dat ze 2 keer kanker heeft gehad. De eerste keer, dat was bekend, in 2005 kreeg ze borstkanker. Maar in 2021 kreeg ze dus weer die ziekte. En dat heeft ze toen geheim gehouden, omdat ze gewoon geen energie had om dit te delen. De Netflix-docu is vanaf vandaag te bekijken en heeft 3 delen maar liefst. En ze vertelt over chemo, over onzekerheid en ook over haar onvervulde kinderwens. En over de mannen met wie ze een relatie heeft gehad.
1: Nou, dat waren er ook paar. Jason Donovan natuurlijk, hè.
2: Ze had niks te klagen.
1: Nee. Michael Hutchins, overleden inmiddels, van NXS. En die prachtige acteur, die Franse acteur, Olivier Martinez.
2: Heerlijk. Oh. Ja. Alleen goed, wel, ik schrik wel van dat kankervrouw.
1: Zo.
2: Dat is echt wel...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik wel heftig. En zij is, ik vind haar wel echt een icoon.
2: Nou ja, Kylie Minogue. De sweethearts van Australië, hè, was natuurlijk Olivia Newton-John, die uiteindelijk daaraan bezweken is. Dus ik hoop niet dat dat haar ook gebeurt. Want dat zou, want zij is echt een icoon in Australië.
1: Maar zij is inmiddels dus beter weer.
3: Ja, het gaat nu goed met haar.
1: Oké. Okay.
2: Nou, dat is hoger dan niet 3 keer scheepsrecht is in dit geval.
3: Nee, precies. Ja, en dan Humberto Tan. Hij pakte gisteren natuurlijk alle shine, hè, door te poseren op de cover van The Men's Health met zijn zoon. En omdat Gordon ook zo hard aan het sporten is voor die cover, moesten hem natuurlijk even overbellen, hè, in de Radio 10 ochtendshow. Maar dat bleek dus een duur geintje te worden voor Humberto.
4: Maar ik werd er wel op, merk ik.
2: Ja, ja,
4: ik heb nog steeds geen suiker in mijn koffie.
1: Oh, ja.
4: Ik heb nog steeds. Ik heb het allemaal niet. Ik word nu aangehouden, want ik heb mijn telefoon in mijn handen.
2: Oh nee! 450 euro.
3: Ja, dat was gisteren dus live in onze uitzending. Daarna hebben we nog even gevraagd natuurlijk aan Humberto wat er is gebeurd. En hij blijkt dus echt een boete te hebben gekregen van maar liefst 450 euro.
1: Ja, zo doet, zuur.
2: Ja, maar weet je, het is
3: niemand mag bellen met zijn telefoon in zijn hand.
1: Nee, het is
3: gewoon gevaarlijk.
2: Ja, ja. Dus, maar hij kan het missen, heb ik gehoord.
1: Ja, maar het was toch lekkerder geweest als dat op de rekening van Alpe d'Huez zo.
2: Ja,

0: James Blunt met die 1973 en over jaartallen gesproken. Ranking
1: the hits. Ja, jouw dagelijkse kans op €250 als jij kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het is vandaag Wereldbijendag. Dat hebben we natuurlijk net al gehoord met Floris Geubel. Die hebben we net gebeld. Daarom deze hit.
2: Oh, lucky. Ik wou al zeggen dat
1: ja, het is
2: moet
1: er even over nadenken.
2: Jongen.
1: Was deze geweldige hit van Kylie Minogue een hit voor of na 1995? Stuur het in via de app van Radio 10 en misschien win jij vandaag wel zomaar €250.
2: Ja, 8:58. De nieuws, hoogtepunten van gaan naar Loren.
3: Nou, wat zoeken we in een man? Grote oorlellen en een dikke neus. Waarom? Dat hoor je zo.
4: Sommigen waren het maar heel kort. En sommigen waren het heel lang. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi, het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steek

0: 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Het zijn

0: Praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
4: Heijn. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Radio 10 met nog een klein half uurtje. Dan hoor je de nummer 1 hits top 500 van Radio 10. De lijst met alleen maar de beste en de grootste hits ooit gemaakt.
17: Ja, 8:45. Het Radio 10 weer. De dag start met buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag droger, hier en daar zonnig en maximaal 19 graden.
18: Oh.
17: Oh. En dat is verkeersinformatie, vrouw.
18: Zeker, het Radio 10 verkeer. Er zijn 18 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen. 27 minuten. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. 45 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken, 37 minuten.
16: Ja, sterk als je erin staat. Wij zijn gewoon bij, hè. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan Paul. En Anne-Lore, hoor je elke dag met het nieuws.
19: Goedemorgen. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers hiermee veiliger kunnen werken. De test duurt een jaar.
17: Ik vind het heel goed. Want je ziet af en toe van dat tuig voorbij komen dat je denkt, waarom hebben die mensen niet iets om mee te slaan?
18: Wanneer mogen ze eigenlijk slaan?
17: Zijn ja, als er geweld gebruikt wordt. En, wordt.
18: Maar ik heb ook wel filmpjes voorbij zien komen dat als een, weet je, dat was een vrouw op een gegeven moment die dan heel dicht achter een politieagent, een soort intimiderend gedrag.
17: Ja, natuurlijk.
18: En dat ze dan ook met een stok gaan slaan. Wanneer mag dat?
17: Nou ja, je hebt een stok om mee te slaan.
18: Ja, maar ja, goed, dat is geen geweld als iemand je intimideert.
19: Nou ja, het gaat om iemand veiligheid. Dus op het moment dat zij zich bedreigd voelen, ja. Denk ik. Ja.
17: Dan mag dat hoor.
18: Oké, okay, ja, volgens mij is in Nederland een van de weinige landen waar ze nog geen wapenstok hebben en dat soort dingen.
19: Nou, laten we hopen dat het wel, vooral afschrikt, dat ze het niet nodig hebben.
17: Ja. Ja.
19: Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen rondschuifelen. Het bleek te gaan om een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. Die was ontsnapt uit een dierenpark. Hij is gevangen en teruggebracht.
18: Kinkajou.
19: Ja, honingbeertje worden ze ook wel genoemd.
18: Oké. Okay.
17: Ja, klinkt heel lekker met rijst, of niet?
19: En dames, opgelet, wat moet je zoeken in een man? Nou, je kunt aan het gezicht van een man zien of hij een goede partner zal zijn. Tenminste, dat zegt een eeuwenoude Chinese gezichtsleer, Mian Xiang genaamd. En dat is weer helemaal hip, want de Daily Mail schrijft erover. Nou, schrijf even mee thuis, zou ik zeggen.
18: Ja,
19: dit zijn de 6 gezichtskenmerken die je zoekt bij een man. Mannen met ronde of amandelvormige ogen, die zijn zorgzaam en empathisch. Volle wenkbrauwen, dan is hij loyaal en rustig. Een brede neus en een ronde kin zijn tekenen van financiële stabiliteit, toewijding en een sterke familieband. Volle lippen staan voor open communicatie en romantiek. Zoemt ook heel lekker natuurlijk gewoon. En tot slot, grote oorlellen. Die staan namelijk symbool voor geduld en wijsheid.
18: Ja, jij hebt gigantische oorlellen, Gordon.
19: Ja, geduld en wijsheid.
18: Ja, je hebt echt van die koekenpannen heb jij om die oren hangen.
17: Jezus.
18: De ideale man eigenlijk.
17: Ja. Nee, straks gaan we lekker Renk in de Hit spelen.
18: Ja, zin in. Ja. €250 kun je winnen.
16: Nou, het zou toch mooi zijn als je dat denk ik verdient op de woensdagochtend, toch?
18: Heerlijk.

0: Simple Minds bij Radio 10 en Don't You Forget About Me. Kwart voor negen en zoals elke werkdag gaan we het weer doen.
1: Ranking the hits.
2: Nou was het maar zo'n feest.
3: We gaan het vandaag doen met Marco. Ja, goedemorgen Marco.
4: Hele goedemorgen.
3: Jij Hallo. Werkt bij de meest verrassende en mooie gemeente van Nederland.
4: Ja, dat is de gemeente Den Helder, hè.
2: De gemeente Den Helder, ook.
3: Jij zegt, hè, maar ik heb geen idee waarom dan.
4: Ja, het is gewoon een hele verrassende gemeente. Het is mooi, uitzicht op zee. Strand in de buurt. Ja, maar, mooie winkels.
2: Maar de stad op zich is toch niet zo heel erg mooi? Of zeg ik nou iets heel lelijks?
4: Nee, er zijn gewoon hele mooie plekken. Dus interessant om daar te zijn.
3: Ja, wij moeten een keer ons onderdompelen in Den Helder. Ja. Maar dat komt wel een andere keer. Want eerst gaan we lekker Ranking the Hits spelen, ja. Marco.
4: Zeker.
3: Je hoorde net dit nummer. Natuurlijk. Was dit een hit voor of na 1995, Marco?
4: Ja, dat is uiteraard natuurlijk ervoor.
3: Ja!
2: Helemaal goed.
3: Helemaal goed.
2: Ja, ik wist niet dat het zo oud was al. 1988. 88. Mijn hemel.
3: 1988 wist ik eigenlijk ook niet. Nee. Ik had ook het idee dat het later was. Doei. De eerste €50 heb jij al binnen hiermee. In totaal kans op €250. Als je een fout maakt, dan houdt het op. Dan krijg je wel de Radio 10 dopperdrinkfles. Heb je er een beetje vertrouwen in, Marco? Heb je er...
4: Ik zit hier vol vertrouwen. Ik heb er zin in. Kom maar op.
3: Vertrouwen, zin, alles. Hartstikke goed. Dan gaan we voor €100. Was dit een hit voor of na 1988?
2: Je ziet hem nog zo staan, hè?
3: Ja. Lekker nummer, hoor.
4: 1988. Ik denk ernaar.
2: Dat heb je goed gedacht. Ja, hoor. 1997, echt zo'n 90s nummer, hè? Alanem van Wes.
3: Ik hoor hem zelf schrikken. Hij moet er helemaal van lachen.
4: Ja.
2: Lekker, goed gegokt.
3: Ja. Goed, voor 150... Oh, nee, we moeten eerst vragen 100, of hij doorgaat.
2: Ja, €100 heb je. Stop of doorgaan.
4: Nee, we gaan door natuurlijk.
3: Ja, zie je, dat wist ik al. Ik dacht, nou, die gaat door. €150, Marco, spelen we nu voor. Was dit een hit voor of na 1997?

0: Ja, dat was ervoor natuurlijk. Oh jee.
1: Nee. Nee, helaas.
2: Nee,
1: oh, wat
2: ach,
1: erg.
2: Marco.
1: Nee, het is uit 2002.
2: Oh.
1: Any place, anywhere, anytime. Wat zonde, jongen.
2: Oh, ik had het je zo gegund.
1: Dat is echt balen.
2: De Radio 10 dopper drinkfles is onderweg naar jou.
1: Ja. Dankjewel voor het meespelen, Marco.
2: Ja, en voor het op de kaart zetten van Den Helder, hè? Want daar moeten we nu naartoe.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Oké,
0: dankjewel.
2: Doei.
1: Hey, het is 12 minuten voor 9 en we hebben de allergrootste hits nog even voor je op een rij gezet. Waaronder deze, Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. Ik kan niet wachten eigenlijk.

0: die helaas niet heel ver kwam in Ranking the Hits.
1: Nee, die sneuvelde vrij snel.
0: Ja, maar goed, helaas. Als jij denkt van, hé, dat kan ik veel beter. Morgen natuurlijk weer een nieuwe kans.
1: Tuurlijk.
0: Zo rond de klok van 8:45 spelen we weer een nieuwe ronde van Ranking the Hits. En maak je kans op €250.
1: Toch altijd lekker. Hey, we hebben een bijzondere show gehad. Paul van team Alp Divet was vandaag in de studio, waar we het natuurlijk allemaal voor doen. Hè. Voor hem halen we geld op voor onderzoek naar kanker. Hij kwam vertellen dat zijn zwager echt iets fantastisch heeft geregeld. Een vlucht in een Harvard-vliegtuig uit 1943. Ik zie jou al zuchten, maar positief. Dit is heel bijzonder, Gordon.
2: Ja, het is een prachtig vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Die onderhouden ze heel goed. Mm-hmm. En er wordt ook mee gevlogen. En het is eigenlijk een unieke kans, want je kan het eigenlijk nergens kopen. Maar bij de veiling voor de Alp du 6 kun je dus voor €25 dus een lot kopen. En dan kun je dus kans maken op die mooie vlucht.
1: Ja, dus wil jij voor €25 kans maken op een vlucht in een Harvard-vliegtuig uit 1943? App dan nu vliegtuig naar de app van Radio 10. Dan sturen wij een link toe.
2: Ja, zometeen Martijn Kolkman met het vervolg van de nummer 1 hit Top 500. Je hoort dus alleen maar de grootste hits uit de Nederlandse Top 40 voorbij komen. En deze nummer 1 hit ga je zometeen horen.
3: Zometeen op Radio 10.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Oranje fans opgelet,

0: hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
17: vliegtickets.nl.
16: Vertrouwd sinds 1999.
18: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
19: Honda, the power of dreams.
16: Vertrouwd sinds 1999.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Zo, dan is het warm.
22: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
23: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
28: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
29: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
30: Oh, wat betekent dat voor mij?
29: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
30: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
29: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
30: En moet ik verder nog ergens op letten?
29: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
31: Radio 10.
0: Olga.
1: Schuif de stoel aan de kant, want daar gaan we.
0: Inderdaad, dag 3 van de nummer 1 hit Top 500. Met zometeen Katy Perry en I Kissed a Girl. Zij wel, maar eerst de Hannelore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In cijfers van de politie worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreren ambulances 3 keer zoveel ongelukken. Dat ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken dankzij de stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt het uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. En dat elektrische auto's populair zijn, dat wisten we al. Maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En dat is 28% van alle verkochte auto's. En dan het Radio 10 weer. Eerst flink wat buien, soms met hagel en onweer. Maar in de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Prinsmeister met 16 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A6 richting Muiden vanuit Lelystad. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 50 minuten. A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 29. En de A28 Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken. Een vertraging van 42 minuten.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
4: Martijn Kolkman.
5: Ja, we geven er weer een slinger aan vandaag. Met zometeen de shorts. Kom on, Safa. Maar eerst.

nummer 3. Met alleen maar koplopers, aanvoerders en piekers uit de Nederlandse top 40. Met zometeen, ja, misschien wel de allergrootste zomerhit uit de lijsten. Welke dat is, hoor je? Na 285 Go Like

En je kopje koffie is veranderd. Kijk even, ja, in een Long Island Iced Tea. Heerlijk. Ja, misschien wel de meest ultieme zomerhit van de Underdark Project in de nummer 1 in de top 500 op Radio 10. Summer Jam hoorde je op plek 284. En deze tante zou je kunnen kennen als achtergronddanseres bij onder andere Leo Sayer en Chaka Khan. Maar het mooie is, zingen kan ze ook. En dat bewees ze onder andere in 1989 met First Time. Je hoort haar nu.

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Is de nummer 1 hit Top 500.
12: Woehoe! Martijn Kolkman.
13: Met zometeen de band van Patty Bart. Ook Mariah Carey komt eraan. Maar eerst Billy Ocean.
14: Radio 10. 281.
15: We're gonna get tough.

0: nummer 1 hit Stop 500.
1: Het origineel natuurlijk van de Jackson 5, maar in de jaren 90 deed Mariah Carey daar haar eigen ding mee. Je zou kunnen zeggen dat ze er een eigen kerrysausje overheen heeft gegooid. Misschien wel lekker voor het eten voor vanavond, tot inspiratie. Samen met Trey Lawrence. Wat een naam. Hoorde je Abi Der op 280 in de nummer 1 hit Stop 500 op Radio 10. Zometeen het origineel van dit nummer waar een van de Gijpen ooit zijn eigen sausje overheen deed. Ja, wat kan die gast goed lachen, inderdaad. Goed, het origineel hoor je zo meteen, maar eerst gaan we naar de band van Patty Bart. Luf deed goede zaken. Onder andere stonden ze op 1 in België, Duitsland, Spanje, Zwitserland en bij ons natuurlijk. The Greatest Lover hoor je nu op
2: 279.

0: Omdat René van der Gijp ooit inderdaad de carnavalsversie maakte. Oh man, man, man. Dat deed hij in 2005. Wat een herrie. Nummer 1 hits op Radio 10 in de lijst. Tot en met vrijdagmiddag 4 uur krijg je de ontknoping. Met zometeen echt een man met skills.
1: Ze moeten wel respecteren als je skills hebt. I got the skills, technically, you know. Ik weet wat draaitafels zijn en ik weet hoe ze te gebruiken.
0: Nou, klinkt gezellig. Zometeen DJ Jean voor je, maar eerst jij bent zo. Dit is je.

0: 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Nog een keer!
3: Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
9: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Vakantiegeld pinnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren!
21: Heel goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: En actie, Olifant.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
20: Ja, dus. Aldi.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Zometeen artiest die 6 keer in de lijst staat. En zometeen hoor je zijn tweede notering. En ook Sunny van Boney M komt eraan. Maar eerst, hij is er gewoon weer vandaag. Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol. En daarom komt het COA nu met een maatregel om de boel wat in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, dat vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in 1,5 jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij die stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt het uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. En dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al. Maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal in 2026 1/4 van de autoverkopen een elektrische auto zijn. Het Radioteam weer nog. Verspreid over het land vallen vandaag flink wat buien. Sommige zelfs met onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger bij zo'n 17 graden. Maar vanaf morgen wordt het steeds beter met in het weekend temperaturen die misschien wel de 30 graden aantikken.
3: 8 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. Ongeluk daar, vertraging 43 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Leenderheide en Marhezen. 20 minuten, dat komt door een vrachtwagen met pannen. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. Een vertraging van 24 minuten.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
26: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
27: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
26: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
27: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
28: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
31: Martijn Kolkman.
3: Alleen maar goud wat er blinkt vandaag met zometeen Louis Fonsi. George Michael komt eraan. Maar eerst Boney M.

0: deze week 6 keer in de lijst. George Michael, dit was zijn tweede notering. A Different Corner op 273. Ja, de krenten uit de pap, de kers op de taart of het onderste gedeelte van een cornetto. Deze week alleen het allerbeste en het allerlekkerste in de nummer 1 in het top 500 op Radio 10. Met zometeen Sam Brown een stap, maar eerst Louis Fonsi samen met Daddy Yankee. Dit is Despacito.
1: Fonsi!

Nou, meisje, als je wil stoppen, dan doen we dat toch gewoon. Huppakee. Sam Brown met Stop op 271. 3 weken lang stond ze bovenaan in de top 40. En dus terug in de lijst met nummer 1 hits op Radio 10. Adam Levine van Maroon 5 zei ooit over een van zijn rockhelden: zijn bewegingen zijn een super doordachte, maar ook wat chaotische, bizarre, ritmische ervaring. Niemand beweegt zoals Mick Jagger. En dat maakt het juist hartstikke leuk om het toch te proberen. Al lukt het eigenlijk nooit. Het resulteerde in een muzikale ode samen met Christina Aguilera. Moves like Jagger, Maroon 5.

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.

0: en snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: al zin in zaterdag?
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
6: Martijn Kolkman.
7: Ja, op de dag dat vanmiddag de zon gaat schijnen en het droog wordt, hoor je eerst nog wet, wet, wet.

Bart op Radio 10. Justin Bieber hoorde je met Love Yourself op 267. En zometeen een ware glijer, een mierzoet liedje. Je kan lekker soppen met een echte Adonis. Maar eerst gaan we naar de Monkees. Zij staan op nummer 266 in

0: 1 hit top 500. Deze week op Radio 10, vrijdagmiddag net voor 4 uur de ontknoping. Het was Cyril op 265. En het is mooi nieuws, want Nico is namelijk binnen, jongens.
1: Elke dag.
0: Onze nieuws-anchorman Nicola Ruijs, een hele goedemorgen, kerel.
2: Hallo!
0: Wat heb jij zo meteen voor de hele natie om 11 uur in petto?
2: Nou, als jij even toevallig door Amsterdam loopt vandaag en je ziet alleen maar mensen met rollators, dan is er niks geks aan de hand, hoor. Geen outbreak of zo. Maar ik ga je wel vertellen wat er wel aan de hand is.
0: Nou, hoe dat zit hoor je zo meteen uit de mond van Nicola Ruijs. En tot hij tot je komt met het nieuws, hoor je Marco Borsato met Dochters op 263. Maar eerst, ach, lekker glijden met Clement Derels. Nu voor je op 264. Kom maar.

0: Reizen was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Deze week hoor je artiesten die op de eerste plek van de top 40 hebben gestaan op Radio 10. Met zometeen Pieter Tosh, Mick Jagger en ook Wonnik en Wonnik. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, dat is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten beveiligd worden, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu al te veel asielzoekers en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, dat laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 asielzoekers in Ter Apel, 300 meer dan mag. Vanwege een drone-melding is in Litouwen het vliegveld van de hoofdstad Vilnius korte tijd gesloten geweest. Inwoners van de stad werden op hun telefoon gewaarschuwd om een veilige plek te zoeken. Gisteren werd in Estland nog een drone neergehaald door een NAVO-toestel. Dat was een Oekraïense drone die door Rusland was verstoord. Ja, niet schrikken als je vandaag struikelt over de oudjes met rollators als je in de buurt van het Olympisch Stadion in Amsterdam loopt. Want honderden oudjes die lopen daar meerdere rondjes over de atletiekbaan en dat doen ze allemaal in het kader van de Nationale Rollatorloop. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Ja, en als je er dan heen gaat, er is muziek, er is koffie, er is cake. En al kun je je officieel niet meer aanmelden, als je met de rollator die kant op gaat, mag je vast en zeker nog wel even naar binnen. Wat voor jou, Martijn?
7: Krijgt de leeftijd? Nee, nou, dat zeker niet. Inderdaad. Ik hoop dat er een beetje wind staat voor ze. Wind in de rug. Dan zijn ze wat eerder klaar, denk ik.
8: Oh, dan, ja. Dat hoop ik ook. Nou, we gaan het allemaal zien.
7: Jij weet het weer, dus vertel het maar.
8: Oké, op het Interolympisch Stadion. Wind één kant op. Nee, het is verspreid over het land vandaag flink wat buien. Is toch jammer als je buiten loopt. Soms zelfs onweer en hagel. Later vanmiddag aan de kust wordt het droger en wat zonniger. Zo rond de 17 graden. Maar ik wil toch even zeggen, vanaf morgen wordt het steeds beter. Met in het weekend temperaturen tot de 30 graden.
7: Het is een beetje wind. En ze houden het niet droog daar.
8: Zo is het.
7: Dan Flitsmeister met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A7 richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 7 minuten. De A30 Barneveld richting Lunteren tussen Industrietrein Harselaar en Lunteren. 33 minuten. En de A76 Aken-Geleen richting Nut. Een vertraging van 12 minuten.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
2: Martijn Kolkman.
3: Ja, echte knallers komen eraan. Zometeen Pieter Tosh en Mick Jagger. Maar eerst Teardrops, Womack en Womack voor je.

dat hij ooit geslaagd is voor zijn rijexamen trouwens, Pieter Tosh. Don't look back. Kijk in je achteruit, kijk spiegel en laat het goed zien inderdaad. Een bescheiden en verlegen muzikant, maar hij kon wel een hit maken. Dat deed hij samen met een collega Mick Jagger. Die heeft hem gepusht tot deze samenwerking. Don't Look Back hoorde je op 261 in de lijst. En daarvoor Teardrops van Womack & Womack op 262. Ja, langzaam gaan we richting de nummer 1. En dan hoor je vrijdagmiddag net voor 4 uur. En wat je allemaal nog krijgt? Nou, zometeen zomerse klanken van Michel Teló. The Righteous Brothers komen eraan. En eerst Amy McDonald. This is the Life, nu voor je op 200.

0: 59. Dat was Michel Teló.
1: Alpe d'Huez.
0: 4 juni gaan duizenden mensen de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En jij kan bijdragen door middel van deelname aan de veiling radio10.nl/doneer. Daar staan allemaal unieke prijzen, unieke dingen. En daar kan je een bieding op doen. En dat geld gaat dus weer naar onderzoek tegen kanker. En mocht je dan denken, waar kan ik bijvoorbeeld geld op bieden? Nou, bijvoorbeeld meelopen met nieuws van de dag voor 2 personen. Snollebollekes, VIP-pakket. Maar bijvoorbeeld ook je persoonlijke uitzending van Erik de Zwart, top 40 hitdossier in het weekend. Nou, denk je bij jezelf, ik wil daar een bieding op doen. Ik wil graag een van die dingen hebben. Staat trouwens veel meer op. Kijk dan even op radio10.nl/doneer. En dan is het tijd voor de Righteous Brothers op
2: 258. Wow.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

de mannen van drukwerk zaten goed in de mythologie. Ze waren enorm onder de indruk van Odysseus, de man die na een oorlog van 10 jaar... door goden, monsters, verleidingen en pure pech wordt tegengewerkt, terwijl hij eigenlijk gewoon naar huis probeert te varen omdat zijn vrouw op hem wacht. En als hij dan thuis komt, ziet hij dat vrienden en vijanden gepoogd hebben om zijn vrouw van hem af te pakken. Kortom, bedrog van het ergste soort. Je loog tegen mij, hoorde je op 255. En daarvoor nog een dame die ook hier kan liegen alsof ze een stalen gezicht heeft. Je hoort de Pokerface van Lady Gaga op 256. Ja, je kan je lendenlapje uit de kast halen en aantrekken. Zometeen namelijk Tarzan Boy van Baltimora. En ik heb de batterijen vannacht opgeladen, dat komt mooi uit. Maar eerst George McRae, Rock Your Baby op 254.

0: 252. Natuurlijk van de Bondfilm Skyfall van Adele. Momenteel zijn er audities voor een nieuwe Bond. Gebeurt allemaal in de strengste selectie. Allemaal wordt het allemaal achter gesloten deuren gedaan. Er is wel een lijstje uitgelekt met voorkeuren. Het liefst hebben ze een echte Brit. Iemand moet stijlvol ogen. En een acteur eind 20, begin 30. En meer weten we nog niet. Wat we wel weten is dat Dennis van Waaienburg een berichtje heeft ingesproken.
1: Goedemorgen. Langs deze weg wil ik collega's Koen en Stijn van harte feliciteren met hun verjaardag. Lieve groetjes iedereen van de kwekerij. En bedankt voor de goede muziek.
0: Ik begrijp niet waarom hij Dennis van Waaienburg heet. Maar goed, dat is hij. Dus zometeen Jeroen Nieuwenhuizen na 12 uur. En tot Jeroen komt, hoor je zometeen Tattoo van Loreen. En dit zijn de Beatles met All You Need Is Love.

0: 10 hits, top 500.
1: Radio 10.
2: Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: En zometeen hier muziek. Allemaal op nummer 1 geweest. Van Taylor Dane en Inner Circle ook onder andere. Maar eerst de nieuws, hier is Nicola Ruis.
1: Goedemiddag. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier. Dat heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar andere bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Yücelgöz moet daar beter op letten. De man die gezocht werd voor een schietpartij bijna 2 maanden geleden op de A1 zit vast. Het is een man van 23 uit Diemen. Eind maart werd op de parkeerplaats bij een tankstation een man doodgeschoten. Foto's van de gezochte man waren onder meer te zien in Opsporing Verzocht. Uiteindelijk heeft de recherche hem vanmorgen gevonden. Reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat 2 andere sporen ook al onderhouden worden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En British Airways zoekt piloten, maar die gaan niet vliegen. De bedoeling is dat ze vliegtuigen gaan taxiën tussen de terminals, gewoon over de grond dus. Kandidaten moeten wel ervaring hebben met een Boeing 777 of een 787. Volgens luchtvaartexperts kan de job interessant zijn voor gepensioneerde piloten of piloten die niet meer medisch gekeurd kunnen worden om te vliegen. Het loon, daar hoef je niet voor te laten, tussen de 77.000 en 85.000 euro per jaar.
0: Maar hoezo dan? Je hebt toch gewoon een gezagvoerder die is geland en die parkeert dat ding toch bij de gate en andersom ook.
1: Die hebben het misschien een beetje te druk. Die moeten dan weer op een andere vlucht die al klaar staat voor ze. Okay. Misschien wat voor jou?
0: Nee, dankjewel.
1: Nou, 85.000 lijkt me heerlijk. In ieder geval goed het weer. Vanmiddag buien, sommigen met onweer en hagel. Later wordt het aan de kust droger en zonniger. Maximaal 17 graden. Vanaf morgen dan wordt het beter met temperaturen die boven de 30 graden kunnen uitkomen dit weekend.
0: Ja, dankjewel. Er zijn vertragingen. Dit is de top 3. A2 Eindhoven, Maastricht-Noord voor Kelpen-Oler, 16 minuten. Dan de A30 Barneveld-Lunteren voor Lunteren, 23 minuten. En de A76 Aken-Geleen, Benut, daar 23.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Radio 10, de nummer 1 hit top 500.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Hey, heb je zin om mee te zingen? Dat kan dit uur volop.

0: De nummer 1 hit top 500.
1: Yes, ze had een naam die eigenlijk meer is voor een carrière in apres-ski-hutten. Leslie Woendeman. Ja, dat is niet wat ze wilde. Ze ging over op Taylor Dane. Tell It To My Heart en de vorige in een circle. Sweat a la la la long op 249. Zeg goedemiddag.
2: Nieuwe Nieuwenhuizen, dames en heren.
1: Fijn dat je erbij bent. We zijn aan de betere kant van de week beland. Hè. De betere helft van de week zeggen we dan altijd. Woensdagmiddag en de nummer 1 hit. Ja, je weet hoe het werkt natuurlijk, hè. Ze hebben allemaal op de nummer 1 gestaan, maar wie staat er dan op 1 in deze lijst? Dat hoor je allemaal vrijdag. En zeg je nummer 1 is, dan zeg je ook Marco Borsato. 15 keer stond hij bovenaan. Eén daarvan was op 247 nu. Afscheid nemen bestaat niet.

Je met snelle veerkrachtige passen op het ritme van de swing of rock'n'roll muziek, waarbij je veel vanuit je knieën beweegt en je gewicht steeds wisselt tussen links en rechts. Zo, dan kun je ook de boogie. Yes sir, I can boogie, Baggara 246. En je blijft bewegen in deze lijst. Zometeen David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Maar eerst een tiener uit Australië die haar eigen land wilde ontdekken. En dat is nogal een land, hè. Dat deed ze door van hostel naar hostel te reizen. Ondertussen ging ze aan de slag als straatartiest. Ja, die overnachtingen moeten ook ergens van betaald worden. En tijdens een van haar straatshows vond ze in de omgekeerde pet een kaartje van een artiestenmanagementbureau. En zo begon het sprookje voor Tony Watson. Oftewel, Tones and I. Tot de nummer 1 hit in 2020. Dance Monkey, 245 in de lijst.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
8: Mediamarkt.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor.

0: klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Voordat ik hier manager werd...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dit is de nummer 1 hit top 500.
7: En nu 243.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: NW. Tipje, please don't go.

0: James Blunt, You're Beautiful, 242 in de lijst.
1: De nummer 1 hits top 500.
0: En The Word of Please Don't Go ken je natuurlijk ook in de versie van Casey and the Sunshine Band. W maakte er een nummer 1 hit van in 1992. Deze hele week hoor je overdag alleen nummer 1 hits op Radio 10. En wil je weten of jouw favoriet ook nog komt? Check dan radio10.nl voor de hele lijst. En in die lijst nu Electric Light Orchestra. Jeff Lynne van ELO schreef de hit en de rest van de band speelde het in. Olivia Newton-John erbij. En in 1980 stonden ze 3 weken bovenaan. Dit is Xanadu.

0: verhalen in de top 40 in 1996.
1: De nummer 1 is top 500.
0: Ja, kedeng. S'nachts gaat het ritme door. Was getekend, Geile Guus. Even een lijstje waar je echt u tegen zegt. Elton John, Adele, Madonna, UB40, The Bee Gees, Golden Earring. Het zijn allemaal artiesten met een jarenlange carrière die het voor elkaar kregen om meerdere nummer 1 hits te scoren. Allemaal 5 keer. En zometeen een gast hier die is inmiddels voorbij is gegaan. Ed Sheeran. Zijn teller staat nu op 6. Hij gaat nog lang niet met pensioen. Bad Habits hoor je na Peaches and Herb. Of zoals Guus Meeuwis ze noemt, Persik en Aubergine. Reunited 238.

0: 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Nieuw!

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Oranje.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Chauffeur!
0: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Yes, precies 1 uur en zometeen krijg je nummer 1 is van Eiffel 65. En ook Casey en de Sunshine Band komt eraan. Maar eerst het nieuws, hier is Nicolas Ruis.
5: Goedemiddag. Volgens minister Bart van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie van Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek, zeggen ze. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden en in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. De Rekenkamer legt vandaag het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep en trekt de conclusie dat we weinig zijn opgeschoten met het kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keijzer had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar deed daar amper iets mee. En een Brabants stel heeft iets bijzonders gewonnen. Toeristenorganisatie Visit Sweden geeft hen een jaar lang een eigen onbewoond eiland in Zweden. Het eiland ligt in het noorden van het land en is volledig back to basic, dus zonder wc of douche. Door werk en andere verplichtingen zal het stel er waarschijnlijk maar af en toe zijn. Maar het avontuur en het noordenlicht staan wel al hoog op hun lijstje.
4: Ja, maar ja, wat heb je daar nou aan op een onbewoond eiland in principe? Hè? Bedoel, je kan ook gewoon een reisje boeken dat je zegt, nou, we gaan het noordenlicht bekijken.
5: Ja, en de afloop even douchen.
4: Dan gaan we naar huis.
5: Slapen. Kan natuurlijk ook. Goed, het weer nog. Vanmiddag buien, sommige met onweer en hagel. Maar later wordt het aan de kust droger en een beetje zonniger, maximaal 17 graden. Vanaf morgen wordt het echt beter, hoor. Temperaturen die kunnen boven de 30 graden uitkomen dit weekend.
4: Ja, zegt men.
5: Ja, zegt men. Dat
4: ja,
5: wel zo.
4: Want je roept het al een hele week, maar volgens nog weinig verandering net.
5: Ik geloof men deze keer maar.
4: Oké, nou, hoop het maar. Dan zijn de vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 12 minuten. De A28 Assen-Hoogeveen voor de brug over het Oranjekanaal, 23. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, een kwartier.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Radio 10, de nummer 1 hit top 500. Jeroen.

0: 15. Met die alarmschijven ineens was hij nummer 1. Dat ging heel hard met Kenny B. En Parijs, Kenny B, 2015 dus. Ja,
1: de nummer 1 hits top 500.
0: En in de lijst staat hij op 235. Wist je trouwens dat het de meest gefotografeerde stad ter wereld is, Parijs? Volgens Instagram, hè, dagelijks worden op het platform 55.000 foto's van de Franse hoofdstad geüpload. Casey de Sacha Band hoorde je ook nog, That's the Way I Like It. De nummer 1 hit, top 500, de crème de la crème. De top of the bill, de topklasse, de buitencategorie. Meer van dat soort uitdrukkingen horen bij de platen die je hoort. Het is een briljante ingeving van Jeffrey J. Hij is een van de gasten achter Eiffel 65. Hij schreef een tekst die voor 99% af was. Er ontbrak nog één woord. I'm, puntje, puntje, puntje, dabadi, dabada. Dat van alles kunnen staan. Ze dachten happy, ze dachten mad, ze dachten sad, maar het werd blue.

0: Lekker, Ans.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Lekker met die doedelzak erin.
0: Ja.
2: De nummer 1 is top 500.
0: Piet Veerman, je hoorde meerder in de lijst. Welkom met de Cats en Be My Day. Die vond je op 321. En dit was Sailing Home, zijn laatste notering. 233. Zometeen in deze lijst. René Klein, Mr. Blue, stond ook op 1. En eerst de Rolling Stones. Begin jaren 60 mochten ze optreden in Amerika. Het werd hun kortste concert ooit. Na 4 nummers kregen 200 fans het aan de stok, of liever gezegd knuffel, met de politie. Het liep zo uit de hand dat de Rolling Stones al snel terug waren in het hotel. Dat was jammer. Dat was wel een voordeel, toch? Want Keith Richards maakte van de nood een deugd en schreef in de vrijgekomen tijd dit nummer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving.
18: Domino's. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.

500.

0: week alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500.
1: Valdemunk schreef het, maar had niet meteen door hoe goed het was. Hij gebruikte het als opvullertje op een soloalbum. Akdan de Murk had een succes gehad met de Puma's, samen met Van Dikhout. En dit was eigenlijk wel een mooie opvolger van Mijn Houten Hart. Deed het ook beter, want Mijn Houten Hart kwam maar tot de 7e plek. En zij maakte het verschil, stond op 1 in 2001. Op 229 in de nummer 1 hits top 500. Nu, een van de nummer 1's van Michael Jackson. Hij is populairder dan ooit. Komt natuurlijk door de film Michael. En vond je die te gek? Dan vind je dit ook leuk. Radio 10 presenteert namelijk This is Michael, een tribute show in de Ziggo Dome. De beste Michael-imitator ter wereld komt daar zijn grote hit zingen. Binnenkort geven we kaarten weg. King of Pop.

0: Pleasure, BZN.
1: De nummer 1 hit Top 500.
0: Ja, de band kreeg het toch voor elkaar in 1976... om Dancing Queen van ABBA te passeren in de hitlijsten. Mon amour! Daarmee stonden ze op 1. Op 227 vind je ze terug in de lijst. Zometeen pakt Dennis het over. Dennis Verheugd is hier voor je. Die neemt je mee verder richting de nummer 1. En daarvoor krijg je nog de Bengal Boys. We're going to Ibiza. En eerste nummer dat ter plekke ontstond. Die plek was gelukkig wel een opnamestudio. En in die studio stonden Dave Stewart en Kenny Dulfer. Het was hun eerste ontmoeting. Ze moesten nog wat aan elkaar wennen en deden dat door gewoon wat improviseren. En die improvisatie klonk al zo goed dat ze het uitwerkten tot het nummer dat je nu hoort. In één keer stond het erop. Lily Was Here op 226. En we zeggen wel eens, je zingt ze allemaal mee. Succes!

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Je kleedgeld is

0: het een tikje anders doet.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Nou, de lijst schiet al aardig op. We zijn inmiddels over de helft. Maar de nummer 1 is nog lang niet in zicht. Wel de nummer 1 hit van Berlin. Take My Breath Away, hoor je na het nieuws van 2 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was €110.000 waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaar gebonden man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt en die zit ook nog vast. Volgens minister Van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie van Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft erom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren er tegen, maar verloren een rechtszaak. Nou, eens even kijken wat die commerciële weerbureaus bij ons zeggen. Vanmiddag buien, soms met onweer en hagel. Later wordt het aan de kust droger en zonniger bij maximaal 17 graden. Vanaf morgen wordt het beter met temperaturen van boven de 30 graden komend weekend.
16: Ja, en dan wordt het niet code oranje, maar dan wordt het code zweet, denk ik.
17: Lekker man, code barbecue.
16: Code barbecue.
17: Lekker. Zin in.
16: Nou, ik pak nog eventjes ik wou dus zeggen de flitsers. Nee, Flitsmeister, die meldt 10 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht en Bos voor Kerkdriel, 20 minuten. A28 Assen Ogeveen voor de brug over het Oranjekanaal, ook 20 minuten. En 18 minuten op de A50 Os Apeldoorn voor Waterberg.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Radio 10. De nummer 1 hit top 500. Dennis

0: kom, hadden ze geen relatie.
1: De nummer 1 hits top 500.
0: Je hoorde de zus van Patricia Pai, Yvonne Keeley. Zij woonde destijds in Engeland. Had een relatie met zanger Steve Harley.

lijst, wees welkom. Komende vrijdag past ontknopingen. Iets voor 4 uur hoor jij welk artiest de ultieme nummer 1 heeft gescoord. Nu een Elvis Presley liedje in een reggae jasje. Can't Help Falling in Love van UB40 staat op 202.

0: heb jij gedaan?
1: Mo, ze schreef dit liedje zelf. Het gaat over een relatie waarin ze zichzelf een beetje kwijtraakte en pas achteraf dacht van, hey, wacht eens eventjes, dat heb jij gedaan. En juist omdat het zo persoonlijk is, herkennen aardig wat mensen zich hierin.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alles schalen. 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen. 225 gram. 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
16: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
18: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
24: Aldi. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Odido.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
0: Dat wordt genieten.
23: Ja, dus. Aldi.
1: Is de nummer 1 hit Top 500.
14: Met de nummer 218.
21: Dennis Verheugd.
14: Ja, de dansvloer.

aangespannen. Maar toch goed voor een nummer 1 hit in 1998. En van een gespannen sfeer naar een relaxte sfeer. Ja, tijd voor wat vrolijkheid op 216. Gustavo Limousier en Balan.

wat. Ik voel me zo verdomd alleen. Stond in 1984 op nummer 1. En dit jaar op nummer 214 in de nummer 1 hit top 500. Met zometeen nog Alex Warren. Eerst een ontmoeting met iemand die niet helemaal is wat het lijkt. Want dan gaat het hier nou om een man of toch een vrouw? Het antwoord krijg je van de Kinks.

0: Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Dadelijk hoor je hier de best verkochte single van 1992. En de mannen van Bluff en de Counting Crows nemen je mee naar Spanje. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Martijn, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat niet iedereen maar naar binnen mag. De burgemeester hoopt niet dat er dan maar tenten worden neergezet, zegt hij tegen Hart van Nederland.
18: Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan. En dat het probleem daarmee ook niet wordt opgelost, alleen maar groter wordt.
17: Rode Kruis is dus niet om tenten gevraagd, wel om eten en drinken uit te delen en zorg te verlenen waar nodig. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Ze werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. Het spoor in Zeeland mag straks voor maandenlang plat worden gelegd. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen. Daardoor kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was daar boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland voor over 3 jaar. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken zich niks aan te trekken van dat verbod, want 1 op de spandoeken heeft de tekst: tot zaterdag. Het Radio 10 weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De zon breekt door. Het is tussen de 15 en 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig. En de temperaturen gaan langzaamaan flink omhoog.
16: Oké, Martijn, nou, ik zeg niet tot zaterdag, tot over een uurtje.
17: Dat is wel de planning, ja.
16: Ja, dankjewel. Flitsmeister meldt 9 vertragingen. En dit zijn de 3 langs tot dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen, een kwartier. Op diezelfde A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhofbrug. Daar 21 minuten en 25 minuten op de A10 door een ongeval. Koenplein-Amstel is dat tussen Amsterdam-Slotervaart en Amsterdam-Rivierenbuurt.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Gek op

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
4: Dennis Verheugd.
5: In 92 was het de best verkochte single van het jaar.

lastig liedje om mee te zingen dit. Want je hoort Nederlandstalig en Engelstalig door elkaar heen. Wat zing je dan mee? Maar goed, die combi was wel goed voor een nummer 1 hit in 2004. Holiday in Spain van Bluff en Counting Crows. Ja, naast deze nummer 1 hit, top 500...

0: Yvette ziek was en hoe de kinderen ermee omgingen.
1: Hoe deed ze dat naar jullie kinderen toe? Want die waren natuurlijk ook nog weer een stukje jonger.
2: Ja.
1: En ze was eigenlijk gewoon nog een jonge moeder.
2: Ja. Ja, we en zij ook, is altijd heel open over geweest naar onze kinderen. Ja, dus als we terugkwamen van het ziekenhuis en we hadden een uitslag gehoord, dan hebben ze ook gewoon meteen met ze gedeeld. Ja. En het belangrijkste is dat de kids nooit het gevoel hebben van dat ze iets niet wisten. Of dat ze ergens buiten gehouden worden. Ja. Ja, dus we vonden het altijd heel belangrijk om daar gewoon heel open over te zijn. En dat gewoon met ze te bespreken. En ook gewoon er geen doekjes om te winden als het ook niet zo goed nieuws was. En dat heeft, denk ik, ons allemaal goed gedaan om er op die manier mee om te gaan.
0: Ja, ook de kids die lopen mee op 4 juni als eerbetoon aan hun moeder. En je kunt ze sponsoren door te doneren. Ja, dat geldt overigens voor heel Team Divette. Ga naar radio10.nl/doneer en help mee aan een financieel steuntje in de rug voor het versnellen van kankeronderzoek. radio10.nl/doneer. Alvast dankjewel.

0: jaar 2525 werd bezongen in het liedje van Zeker en Evans.
1: De nummer 1 is top 500.
0: De grote kans dat mensen dan half mens, half tech zijn. Ja, je hoeft dan misschien niks meer te leren. Je downloadt kennis gewoon. Ja. En de kans is ook groot dat we niet alleen meer op aarde wonen, maar op vakantie naar Mars. In 2525 zou het normaal kunnen zijn. Maar goed, dat gaan wij niet meer meemaken.

0: Radio 10 presenteert de lijst met alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500. Radio 10.
1: 206.

0: Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
21: Mediamarkt.
22: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
24: Hebbes.
23: Kijk op ben.nl.
25: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Dit is de nummer 1 hit Stop 500.
30: Met de nummer 205.
31: Dennis Verheug.

0: de rechtszaak. Barbie Girl hoorde je zojuist op 204. Met nu...
1: John, Paul, George en Ringo.
0: Oftewel...
1: The Fab Four.
0: Ook wel bekend als...
1: The Beatles.
0: Penny Lane staat op...
2: Twee.

0: contact meer. Ondanks verschillende reunies liep het eigenlijk altijd weer op ruzie uit. Ja,
1: wat een drama zeg hé.
0: Was het liedje overigens niet. Late at Night uit de zomer van 1980. Maywood. Hier bij Radio 10.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Oh. Goedemorgen allemaal!
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Nieuw

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Goedemiddag, het is exact 4 uur hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag Gijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is er overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat daarom eten, water en dekens uitdelen. Het openbaar vervoer gaat over ruim een maand plat, zegt de vakbond FNV. Woensdag 24 juni rijden er in het hele land geen treinen, bussen of metro's. De OV-staking is een protest tegen voorstellen van het kabinet om langer door te werken en om de uitkeringen in te korten. De bonden eisen dat die plannen de prullenbak ingaan. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. En als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, dan kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek. Dat heeft minister Boekholter Sullivan gezegd in de Tweede Kamer.
7: Dat past niet meer. Hè? De Tweede Kamer is gegroeid, de Eerste Kamer is gegroeid, de Raad van State is gegroeid. Dus het gaat niet passen tenzij we in afgeslankte vorm teruggaan.
6: Ja, ze hebben nog wel even om een oplossing te zoeken, want de verbouwing duurt nog zeker 5 jaar.
5: Als alles gegroeid is, dan past het toch beter? Of ligt dat nou aan mij?
6: Nee, de ruimte voor de Tweede Kamer zelf is gegroeid.
5: Ah,
6: en daardoor is het per saldo minder
5: daarom
6: ruimte.
5: Past het niet meer.
6: Nee, de dingen die daaromheen zitten, dingen van ministeries en zo, die passen dan niet meer.
5: Oké. Okay.
6: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Dan zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige periode. 18 tot 22 graden. En daarna, ja, hoe warm het dan precies wordt, dat hoor je om 4:30.
5: Oh, dat kan ik je precies vertellen hoor. Maar wil je het al weten?
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Nee, oké. Nou, dan laten we dat nog even in het midden.
6: Houd spannend.
5: Ja. Het wordt lekker. Gaan we meteen even naar de files kijken. Tenminste, we gaan er niet naar kijken. We gaan ook vertellen waar ze staan. Dat doet Robin van de regie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Amsterdam Den Bosch. Daar heb je een 1/2 uur file tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Op de A27 Almere Gorkum sta je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ook een 1/2 uur stil. En op de A50 Arnhem Os, daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt de Valburg en Ravenstein.
5: Oké. Okay. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven gewoon lekker bij je met alleen maar nummer 1 hits. Ja, we hebben daar een top 500 van gemaakt. We noemen dat de top 500 van de nummer 1 hits. En dat hoor je hier op Radio 10 met onder andere Rod Stewart en Sailing, Louis Vega, Mambo Number 5 en ook de Dolly Dots. Love Me Just a Little Bit More. Je hoort er binnen een paar minuten.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
16: Gijs Staverman.
5: Ja, met straks de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Maar eerst de Commodores en Night Shift. Radio 10. En die staat op nummer
16: 199.

0: 1 hits, top 500.
1: Radio 10.
2: ...198.

0: De nummer 1 hits top 500.
1: En in de nummer 1 hits top 500 staat hij op nummer 198. En het duurt nog heel even, maar dan komen de Dolly Dots ook in het theater. Tenminste, niet de echte Dolly Dots.

0: is leuk, hè? Dus dan zijn ze toch weer zelf in het theater te zien. Love Me Just A Little Bit More, zoals gezegd, uit 1984. En daarvoor de Commodores, die al een jaartje later een enorme hit met The Night Shift. En die staat op nummer 199. Nou, wees welkom. De nummer 1 hit, top 500. We doen dat de hele week, de grootste hits die er ooit zijn gemaakt. En dat klopt, want het zijn allemaal nummer 1 hits. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: En de hele middag.

Opvallend, wel meespelend, denk ik. Hij organiseert namelijk de allereerste halftime show ooit. Dat gebeurt tijdens de WK-voetbalfinale. Vond Donald Trump wel een lekker ideetje en dat gaat ook gebeuren. Hij heeft Madonna, Shakira en BTS gestikt. En dat heeft hij via de Muppets heeft hij dat bekendgemaakt. Ze gaan optreden tijdens de rust. Maar ja, als Chris Martin dit nou bekend gaat maken... dat zou dan moeten betekenen dat Coldplay er ook bij is.

heeft hij ook. En dat bleef trouwens de enige hit voor hem. Daar baalt hij helemaal niet van. Nee, hij heeft gezegd, ik heb ooit Usain Bolt ontmoet en zijn advies aan mij was, leef altijd met dat ene moment en nooit ertegen. En dat heb ik gedaan. Lou Vega staat op nummer 196 en dit is 195. Rod Stewart. I'm

0: ochtends. Ik heb gewoon een drankje nodig om mijn zenuwen te kalmeren. Ik zat met mijn handen in het haar, maar dat is niet gebeurd. En hij heeft een wereldhit ermee gescoord. Ook een nummer 1 hit in 1975. Rod Stewart en Sailing, dit jaar op 195. Ga zo door met de lijst, maar eerst ga ik even vragen aan Martijn wat er in het nieuws zit.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, Gijs. Er komt dus een OV-staking aan, maar de bus, tram en metro staan dan niet de hele dag stil.
0: Oh.
1: En ja hoor, er komt echt zomers weer aan. Het wordt heel warm. De details, die hoor je zo meteen.
0: Dat is mooi.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Geeft ruimte.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
14: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
20: Nieuw

0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En weet je wat ook fun is? We

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, de spits is begonnen hoor. Ook weer op de A2 sta je weer een half uur stil tussen Utrecht Centrum en Everdingen, doordat er flinke gaten zijn in de rechte rijstrook. Rijkswaterstaat heeft trouwens geen budget om die te repareren, las ik net. Oh. Het kan nog wel eens tot na de zomer duren om weer de rechte rijstrook open te doen. Maar goed.
0: Oh, nou, dan toch maar weer de benzine omhoog.
1: Wie weet.
0: In ieder geval wat geld binnen te...
1: Ja, heel veel plekken gaan er overigens. Maar goed, je staat nu ook een half uur stil op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. En op de A50 Arnhem-Os hebben tussen knooppunt de Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging.
0: Oké, nou, heel veel sterkte ermee. En ook Rijkswaterstaat. Ik hoop dat jullie ergens geld vandaan halen om al die gaten in de weg met je op te lossen.

0: zo voor je draaien. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis. Want het is 5:03. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De grote OV-staking die de vakbonden hadden aangekondigd gaat geen hele dag duren. Woensdag 24 juni gaan OV-medewerkers dus aan het begin van de ochtendspits staken. Maar om 8:00 ochtends gaan de bussen, trams en metro's en treinen dan toch weer rijden. Het is een protest tegen plannen om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen te verlagen. Ja, het duurt dus maar 1 uurtje of 3. Maar ja, dan zit je wel aan het begin van de spits. Ja, dat is,
0: ja. Die schuift dan op. Ze willen de pijn laten voelen in de spits. Dat de meeste mensen daar dan last
1: in. Ja, die medewerkers kunnen ze een keertje uitslapen.
0: Ja.
1: Italië is woedend op Israël vanwege de ruwe behandeling van de activisten van de hulpvloot voor Gaza, die deze weken gearresteerd werden. Wordt een klacht ingediend bij de Israëlische ambassadeur. Wat Nederland gaat doen is onbekend. De grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt. Eet geen groente en fruit meer uit eigen tuin.
0: Oh.
1: Want daar kunnen een stukje zonnepaneel tussen zitten.
0: Oh, serieus?
1: Is niet goed voor de vullingen, denk ik.
0: Nee, is niet goed voor de vullingen, maar ja, het geeft wel energie, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Maar ik vind al die alerts de laatste tijd vind ik wel veel.
1: Nou ja, ik vind het fijn als ik gewaarschuwd word als zonnepaneel tussen mijn slaan zit, hoor.
0: Er zijn periodes geweest dat je nooit een alert kreeg.
1: Nee, dat is waar. Ah. Ja, nou ja, ben gewaarschuwd mens. Ik vind het niet zo erg, hoor.
0: Dat voor 3.
1: En de weerapps liet het al een paar dagen zien. De weerbol van Gijs ook. En de weermensen durven het nu ook met zekerheid te zeggen. Er komt zomers weer aan.
0: Ja.
1: En het wordt ook echt warm, hoor, zegt weerman Robert de Vries.
2: We krijgen de komende dagen te maken met een warmbloedig hoge drukgebied. We zien de temperaturen langzamerhand oplopen naar zomerse waardes. We moeten aan het gaan denken aan 25 graden of zelfs wat meer. Ik denk in de loop van het weekend en volgende week op een aantal plaatsen zelfs 28 of 29 graden. Ja, en met al die zonneschijn erbij dan is het toch echt wel weer volop zomer. En dat in mei.
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Het is echt warm, hè?
0: Dat is toch niet normaal?
1: Uiterste zuiden misschien, zelfs 30.
0: Ja.
1: Opnemen van dit fragment ging wel een beetje gek trouwens. Ik zei tegen Robert, kan je iets zeggen over het weer? En toen kreeg ik dit binnen.
2: Martijn, ik heb helemaal geen stille plek om ergens iets in te spreken. Ik heb overal lawaai van een weg. Super irritant.
1: Dus ik zeg, waarom zit jij in die herrie dan? Ja, ik weet niet of ik dit mag laten horen van. Ik doe het gewoon. Bleek dat hij in Amerika zat.
2: Ik ben aan het stormchasen, zoals ze dat hier noemen. En we hebben de afgelopen dagen al meerdere tornado's gezien. Toch best wel een paar zware exemplaren. Een EF3, zoals je dat noemt. Je hebt een schaal voor tornado's. Van EF0 tot en met EF5. En ook de komende dagen zitten we daar. Waarschijnlijk in Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri. Dat soort staten moet je eraan denken. Dat is ook een tornado.
1: Ja, sorry, ik heb hem even zacht gezet. Want ja. Ja, die man hield niet meer op, joh. Het ging over tornado's, windkrachten, weercodes. Weet
0: ja, maar dit kun je toch niet maken? Want dit is een hele belangrijke... Kijk, je hebt de beste weerman die zit hier in deze stoel. En ja, je kan altijd dingen aan mij vragen. Dat doen de meeste mensen. Gisteren Jos ook. Gisteren ging Jos weg, hè. En die zegt, Gijs, gaat het zo regenen? Want ik moet met mijn
1: fiets door. Wat een slijmbal.
0: Nee, dat is geen slijmbal. Hij weet precies hoe het gaat. Dus ik heb gezegd, nee Jos, het blijft even regenen. Het is heel vervelend. Het is heel onstuimig weer. Maar dit kun je niet doen, want je kan niet de vaste weerman van SBS6 kun je beledigen. Dat kan niet.
2: Soms behoorlijk tekeer.
0: Oh, hij is nog bezig.
2: Heel gevaarlijk. Je moet goed weten wat je doet.
0: Ja, goed. Nou, jammer.

0: staat op 193. En Landerbeat hoorde je daarvoor. Treedt over een maand op in Nederland. In een heel klein zaaltje als 013 Tilburg. Nee. Gaan ze avonds live uitverkopen? Nee. Ze kunnen toch wel de Ziggo Dome vullen? Nee, dat doen ze ook niet. En toch treden ze een maand op. Net als Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Ze zijn namelijk een van de gastartiesten tijdens de Toppers in Komsen.
1: Radio 10 support de Alpe 6.
0: Dat is leuk, hè? Ja, 194 staan ze met de nummer 1 van 1990. Ah, win.

0: je vinden op radio10.nl/doneer. /doneer. Ja, precies. Dat is de juiste. En daar staan allemaal leuke filing items. En wij dachten ook van, nou, ja, misschien kunnen wij ook wel doen.
1: Ja, dus
0: ik werd de kamer uitgestuurd en jullie hebben iets bedacht.
1: Vonden eigenlijk wel dat jij gewoon ook sportief gezien een steentje bij kan dragen aan het geld het ophalen voor Alpe d'Huez. Want op die berg zelf ga je natuurlijk niet doen. Ja. Dus ik wou zeggen, wij hebben iets geregeld, maar Rick van de redactie heeft het eigenlijk gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Daar was ik al bang voor.
2: En ik zit vol goede ideeën, dat weet jij. Ik heb je ook in een trouwjurk gehezen.
0: Zeker.
2: Nee, morgen staat hier een home trainer voor jou klaar. Met een hele zware stand erop.
0: Ja.
2: En het idee was, betaal om Gijs zo lang mogelijk op die home trainer te zien zwoegen.
0: Maar is dat dan tijdens de uitzending? Moet ik dan
2: zeker.
0: Maar ook als ik platen draai?
2: Zeker.
0: Maar ik heb 3 uur uitzending.
2: Zeker. Oké. Okay. Ja, maar wat vind jij een mooi bedrag? Zeg maar voor elke, laten we zeggen, minuut dat jij op de fiets zit.
0: 1000 euro per minuut. Vind ik wel een heel goed bedrag. Ik denk dat er heel veel. Tientje per minuut. Als er een tientje per minuut binnenkomt. Dan tellen we 10 minuten op. Dan ga ik 10 minuten
3: fietsen. Maar je hoeft niet een tientje te doen. Elke euro telt natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja. Maar we bouwen de pot als het ware op tot een tientje. En dan komt er weer een minuut bij. Dan ga ik dat fietsen.
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: Dat vind ik wel een goeie.
1: Ja, als je Gijs wiel ziet zweten. Ik heb het nog nooit gezien. Ja. Dan moet je ook zeker
3: als jij dan een sporter hebt, is dat vooral... Ik ben niet gaan sporten vanochtend.
1: Ja, kan het echt moeten eigenlijk.
0: Nou, dat klopt. Ik wilde vanochtend weer. Maar dat is ook niet gelukt. Maar dat is goed. Dan ga ik meteen 2 weken.
1: Ja, en goed om te weten, Gijs.
0: Ja.
1: Doneren kan nu al via radio10.nl/doneer. Want wij kennen jou. Dan zeg je, ja, kom geen geld binnen. Ik blijf nog even zitten. Ja. Je kunt nu alvast geld overmaken. Dat gaat in een pot.
0: Ja.
1: En ja, voor elke 10 euro ga jij dus een minuut fietsen. Ja.
2: Dus maar je mag dus ook 2 euro doen. Gewoon, het telt gewoon op. Dus 5 keer 2 euro is ook een minuut fietsen.
0: Precies, maar 10 euro, dat is eigenlijk een beetje het punt dat weer een nieuwe minuut binnen
1: staat. Dus laat het bedrag hoog staan, mensen. Dat is
2: 3 uur te zwoegen hier morgen.
0: Maar dat zou dus 1800 euro op kunnen leveren.
2: Ja, dat hopen we wel.
0: Nou ja, ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik bul mij daar met liefde vooraf. Het is voor Alpe d'Huez en dat is heel belangrijk. Radio10.nl/doneer. En dat is heel fijn als je zoveel mogelijk geld daar naartoe... En die 1800 euro, dat gaan we gewoon bereiken. Toch?
1: We
0: gaan er morgen alles aan doen. Dit is 192. CCR.

0: verraden kunnen worden. Het is niet bedacht om mij.
1: Als je in het zuiden woont, zeg ik erbij. Voor de mensen,
0: we gaan maakt niet uit. Het is allemaal Nederland. Ja, dus als je daar woont, dan heb je ongelooflijk veel mazzel. En als je het leuk vindt om mij in een... moet ik ook zo'n spandex broekje aan?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat moet ik even aan Rick vragen. Aan Rick van de redactie. Heb je dat ook voor mij in mijn maat?
2: Als jij daar denkt hier mee te kunnen fietsen. Ja,
0: Okay.
2: De eerste donaties zijn al binnen trouwens.
0: Oh, serieus?
2: Is al... Even kijken, we al een minuutje of zes op de fiets.
0: Oh, serieus? Wow. Oké, okay, nou,
3: ik zag net Rick hoogstpersoonlijk een ideal linkje betalen om jou nog wat
0: te doen. Ik vind dat geen enkel probleem. Lieve schatjes, als ik morgen 1800 euro heb ophaal, dan vind ik het allemaal prima. En ik ga met liefde ga ik 3 uur fietsen.
3: Radio10.nl/doneer.
0: En wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, er is kritiek op de behandeling van Gaza-activisten door Israël. En de eerste Amerikanen hebben een Donald Trump-telefoon binnengekregen. Dat gouden ding. Die mensen zijn woedend. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Ja, dat snap ik wel. En dit hoor je ook zo.
4: Zometeen op Radio 10.

0: 500.
1: Radio 10.
2: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: 1+1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ja, goedemiddag. Op 25 seconden is het exact 5 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk... Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt. Berendsen heeft daarover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een spottende video die Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur 's ochtends gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Een bericht dat me meteen deed denken aan Gijs op de home trainer morgen. Bultrug Timmy wordt misschien naar Nederland gebracht. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van dat karkas hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Er zitten ook de Domino-mus en de McFlurry-egel erbij. Weet je dat nog?
6: Ja,
7: die egel die vast zat.
6: Ja, die zat vast. En die Domino-mus die is door zo'n dingetje slag tegen de hoofd.
7: Die zou al die steentjes kunnen om. En die, die heeft het niet gered. Nee, uiteindelijk.
6: Dat was heel zielig.
7: Ja, het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy, want dat is zo lang als een bus. En de lang verwachte gouden smartphone van Donald Trump is eindelijk geleverd bij de eerste klanten na maanden uitstel. Het zou de eerste telefoon worden die helemaal was gemaakt in Amerika. Maar dat is hij niet, want hij is made in Taiwan. Helemaal. Volgens deskundigen is dit gewoon een oud HTC-toestel uit 2024... dat echt geen €500 waard is. Er staat wel een Amerikaanse vlag op, maar die is mislukt. Hij heeft geen 13 strepen, maar 11. Ja, honderdduizenden fans betaalden een voorschot van €100... waarmee er in één klap zo'n $59 miljoen binnenkwam bij Trump. En daarna blijft het geld binnenkomen, want de kopers moeten ook nog het restbedrag van €400 betalen. En daarna zitten ze vast aan een verplicht maandabonnement.
6: Het radio. En dan denken wij dat het mis is gegaan.
7: Ja, het is hartstikke mooi, zo'n gouden telefoon,
6: ja,
7: toch?
6: Ja, dat is fantastisch.
7: Hij is maar 3 oud. Vanavond en vannacht opklaringen, uiteindelijk 11 graden. Morgen droog en bewolkt, ook flink wat zon, 18 tot 22 graden. Ook de komende dagen droog en zonnig en flink warmer dus.
6: Ja, Bianca die zegt, hi Gijs, 30 graden. Ik hoop dat je dat uit je duim zuigt.
7: Maar deze keer niet.
6: Nee, dit keer niet, hè? Nee, ik ben dit keer...
7: 29 tot wel 30.
6: Ik herhaal gewoon wat jij hebt verteld. Dus, oké.
8: En Jos die appt, even een vraag. Blijft de webcam aan als Gijs zijn programma begint?
7: Dan willen wij ook weten.
8: Zodat we kunnen zien of Gijs gaat fietsen.
6: Goed, we gaan naar de files. Robin van de regie, die weet wat stilstaat.
8: Op radio10.nl goedemiddag. Hallo, op de A2 heb je 3 kwartier file tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Op de A10 West heb je tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein een kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A27 3 kwartier file tussen Beeldhoven en knooppunt Everdingen.
6: Ja, Rick heeft erbij gezet, alleen de plaspauzes die zijn mogelijk. Dus nou, hartstikke fijn. Dankjewel, kom veilig thuis, dat is het allerbelangrijkste. Morgen ga ik fietsen en vandaag ga ik weer nummer 1 iets voor je draaien. Dat gaan we zo direct doen met onder andere Janet Jackson en ook René Vroger. Renéetje, alles kan een mens gelukkig maken. Allemaal binnen een paar minuten.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
14: Vertrouwd sinds 1999.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
4: Gijs Staverman.
5: Ja, met straks de bouw in China in your hand. Maar eerst Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Radio 10. En hier staat het nummer?
4: 190.

0: Ja, je moet altijd aan mijn moeder denken. Zij vond het zo'n geweldige plaats. Ze dacht dat heel China in haar hand zat ook.
1: De nummer 1 is top 500.
0: En dat was niet helemaal het geval. Het had natuurlijk te maken met een kopje of een stukje servies. En dat zou ze allemaal kunnen breken. De paal die bezong het in China in Your Hand. Ze hadden nummer 1 in te mee in 1987 en staan op 189.

gevallen op in Italië, Oostenrijk en Duitsland. En op die website vind je trouwens ook nog het officiële Gigi D'Agostino Forum. Geloof het niet, dat wordt anno 2026 nog steeds veelvuldig gebruikt. Ja, het is lekker online een beetje discussiëren over hoe goed de labour toujours wel niet is. En die riff die daar in de binnenkant van die plaat zit.

0: Gijs.
1: En de hele middag, Kroes!
0: Hallo, zeggen wij hallo tegen ook Brazil, São Paulo. We hebben net een foto gekregen, alleen er staat geen naam bij. En dat vind ik een beetje lastig om hallo terug te zeggen. NLNL staat erbij. Ik vind dat een prachtige naam, maar dat betekent volgens mij Nederland. Nou, laat even weten wie je bent uit São Paulo. Nou, dat vinden we fijn om te horen. En artiesten staan erom bekend dat ze vaak hun eigen kleine rituelen en tics ontwikkelen. Alleen maar blauwe M&M's bijvoorbeeld in de kleedkamer. Niet fluiten in het donker. Nou ja, dat is geen bijgeloof. Dat is echt zo, dat moet je nooit doen. René Vroeger heeft dat ook heel erg. Dat zit in mijn Jordaanse DNA, zegt hij. In het theater heeft hij een bijzondere aankleedrituelen. Hij zegt, ik trek altijd eerst mijn broek helemaal dicht, inclusief riem, om die vervolgens weer los te maken, zodat mijn overhemd er nog in kan. En ik moet altijd eindigen met mijn sokken. Ja, en dat zijn van die hele kleine dingen die ervoor zorgen dat ik gefocust ben en gelukkig. Nou, zo hoor je maar weer, alles kan een mens gelukkig maken. Hij staat op nummer
2: 188.

met zestigers, beroemde zestigers. Ik kreeg zelf voor mijn 60ste verjaardag een volledige gang. Gang waar de toiletten ook aan zitten. De Stavergang heet dat. Dat is hier op de redactie bij Radio 10. Daar ben ik nog steeds ongelooflijk trots op. En ik loop er elke dag doorheen. En dat maakt mijn hart een sprongetje. Janet Jackson heeft dat niet. Zij heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ja, een verschil moet er natuurlijk zijn. Het is 6:08. We hebben nog een aantal nummer 1 hits voor je. Waaronder een nummer 1 hit van de Bee Gees uit 1968.

0: nummer van Stayin' Alive in de studio een ideetje kreeg om gewoon ja, een knietje te gebruiken bij de bandleden.
1: Stayin' Alive. Wait a second. Okay guys, let's try again.
0: Meer kun je er dan toch weer zomaar een beetje voor je zien. Zoals gezegd, een oud nummer van de Bee Gees, want ze hadden al een nummer 1 hit in 1968. Dit jaar, op 186. Dit zijn...

0: Als je dan dit hoort, kun je toch bijna niet voorstellen dat zij later de disco-koningen van de hele wereld werden. Words werd uitgebracht in 1968 en hij staat op nummer 186. En dat is natuurlijk van de Bee Gees. 5:04. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de NS heeft gereageerd op de geplande staking in het OV. En als je in de tram stapt in Amsterdam, dan kan het zomaar zijn dat je wordt toegezongen door de bestuurder. Is dat nou gezellig of super ongemakkelijk?
0: Nou, dat horen we zo, denk ik.
1: Inderdaad.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: gratis lekker shoppen bij Van Haren? Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: En Robin van der Gier weet dat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Behoorlijk druk met 66 files. Op de A2 bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Utrecht Centrum en Knoopend Everdingen. Op de A16 heb je tussen Knoopend Terbrechtseplein en Ridderkerk een 30 minuten vertraging. En door die file op de A2 die ik net noemde, loopt er ook weer vast op de A27. Tussen Beeldhoven en Knoopend Everdingen ook 3 kwartier vertraging.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte ermee. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je met heel veel nummer 1 hits. Allemaal nummer 1 hits uit de nummer 1 hits top 500. En straks nog een bijzonder feitje over Gerard Joling. Wat dat is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De NS vindt het vervelend voor reizigers dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op die woensdag 24 juni. Nederland, Frankrijk en Italië zijn kwaad op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Bij de arrestatie ging het er erg hard aan toe. Harry Styles gaat het podium veranderen bij zijn concerten in Amsterdam.
0: Oh?
2: Ja, fans hebben geklaagd dat het erg hoog is. Zo hoog dat hij vanaf de eerste rij niet te zien is.
0: Oh, maar... Ja,
2: zit je eerste rij, zie je hem niet.
0: Hij heeft wel een heel lang podium, zodat hij wel door die hele arena kan rennen.
3: Ja, maar goed. Dus de hele arena niet te zien.
2: Nee, precies. Dus iedereen die vooraan zit, die heeft een whiplash en ziet hem dus
3: maar
2: niet.
3: Maar het is echt 3 meter hoog, las ik.
2: Ja. Dus ja, maar echt, ja, voor Gijs niet te doen.
0: Het is wel een grote artiest, is het.
2: Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Mensen die vanavond gaan, hebben pech trouwens. Nieuwe podium is pas overmorgen af.
0: Dank. Ja, dus alle kinderen die wat goedkopere plekken daar om de eerste... Nee, dat zijn nog hartstikke dure plekken natuurlijk ook.
2: Tuurlijk, vooraan.
0: Och, jeetje.
2: Ja, zit je in de rotstoel.
0: Oh, dat is vervelend.
2: Gijs, als je in de tram stapt in Amsterdam... Mm-hmm. Stel dat je met OV zou gaan... dan bestaat de kans dat je wordt toegezongen. Is te zien bij AT5.
4: Niemand is het meer van kwaad bewust... Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
2: Nou, ik heb wel een goed trambestuurder. Het is trambestuurder Rob. Die begon vorig jaar met zingen. Toen de kerstmuziek in de tram er ineens mee ophield. Toen dacht hij, nou, ik doe het gewoon zelf. Sinds die tijd zingt hij elke dag.
5: Dat is om de jeugd een beetje van de telefoon af te krijgen. En het mooiste is dan als ze een moppie meezingen. En als ze dan groeten als ze de tram uitgaan. Nou, dan heb ik mijn missie bereikt.
2: Nou, nog één klein stukje doen omdat Rick van de redactie er zo van geniet.
4: Als de lente komt, pluk ik voor jou.
3: Ik zou dus mijn koptelefoon opdoen.
2: Ja, ik klinkt heel onaardig, maar ik word hier zo ongemakkelijk van.
0: Ja, ik word hier ook een beetje ongemakkelijk.
2: Ik zou bij de eerste halte uitstappen, hoor.
0: Ik zou het niet erg vinden als Milan gewoon zijn telefoon dan pakt en zegt van, nou, ik ga even een liedje ophalen, ga ik even laten.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, maar het is wel lief.
0: Ja. Ja. Trouwens, je kunt nog wel mee, nu we het over tramrijden hebben, je kunt meerijden met Erik de Zwart. Als je biedt op de culinaire tramrit voor Alpe d'Huez, dat kan via radioteam.nl/doneer. Zou Erik trouwens ook zingen in de tram, of niet?
2: Nou, die vraag had ik al verwacht. Dat weet ik niet, maar ik weet wel hoe dat klinkt, want ik heb hem even door AI gegooid.
0: Oké.
2: En, nou, oordeel zelf.
6: Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd tussen leven, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maar de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn.
0: Maar is dit de Duitse Erik de Zwart?
7: Dit is de nummer 1 hit top 500.
0: Ja, we zijn City to City, the road ahead, maar dit is Train. Hey, Soul Sister!
8: Radio 10! 185.

Hey Soul Sister uit 2010 staat dit jaar op 185. En City to City, The Road Ahead, dat is een pareltje. Wat wij allemaal te danken hebben aan Henk Temming. Ja, dat was de voormalig allerbeste vriend van Henk Westbroek. Die staat dit jaar op 184. Het is namelijk in zijn studio in Utrecht dat hij 1998 zanger Sandro van Bremen in contact brengt met Maarten van Praag. De zoon van Giel van Praag. En later werden zij dus City to City. En Sandro was daar om een autoreclame in te zingen. Die werd gebruikt, maar voor een officiële release misten ze nog iets. Een tweede stem, dat werd dus Maarten. En die daar toevallig aanwezig was. En zo werd een nummer 1 hit geboren. City to City, The Road Ahead. Die staat dus, zoals gezegd, op 184. En dan nog een ander leuk feitje. Jaarlijks stappen er tussen de 65.000 en 70.000 mensen in het huwelijksbootje. Allemaal mensen die yes zeggen. Zijn echte huwelijken bij een geregistreerd partnerschap, is het ja-woord niet wettelijk verplicht. Zeg je daar nee, voor mij hoeft het niet, dan is het ook goed. Heel

0: Joling. En ik heb goed nieuws voor Menso Kortland. En dan denk je, in godesnaam, wie is Menso Kortland? Nou, dat is de man die laatst viral ging met een imitatie van Gerard Joling. En dat was bij de Burger King.
1: Het is zomer, Geer. Laat je lekker voor een keer.
2: De avond, zegt u maar.
1: Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door het toppen.
2: Enkele vlees of dubbel vlees?
1: Dubbel vlees, daar houden we wel van, hè. Beetje vlees op de botten.
0: Ja, nou, het liep allemaal zo lekker dat hij zijn baan bij Shownieuws op kon zeggen om zelf de kost te verdienen met zingen. Hij treedt geregeld op, brengt een eigen single uit. Op het podium imiteert hij feilloos Gerard Joling, maar ook Guus Meeuwis of de Snolle Bollekers. Het zit allemaal in zijn repertoire. Nou, wat heerlijk dat je toch zoveel geld kunt verdienen met het imiteren van iemand anders. Gerard Joling staat met No More Boleros op 182. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
3: NAVO-chef Mark Rutte krijgt extra beveiliging met behulp van drones.
0: Oh.
3: En bij veel basisscholen zijn de verkeersexamens weer begonnen. Zou jij dat verkeersexamen nu halen als volwassene?
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja, dat horen we zo graag.
0: Oké. Okay.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Ja, bijna goedenavond. Op 20 seconden is het exact 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
14: Goedenavond Gijs. NAVO-chef Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt beschermd tegen drones. Eerst was het bericht dat die drones hem gingen helpen, maar het is een bescherming tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook drone-afweergeschut. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er extreem hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. De minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. De FNV heeft vanmiddag een staking in het OV aangekondigd, maar zegt nu... Het kabinet krijgt toch nog een week de tijd om de plannen voor de hogere AOW-leeftijd en bezuinigingen in te trekken. Anders komt er wel actie. Dat zegt de vakbond in het journaal.
15: Dat de 24 juni het hele openbaar vervoer tot 8 uur 's ochtends plat gaat als het kabinet niet voldoet aan onze ultimatum.
14: Ja, de NS kijkt nu al wat dat voor de dienstregeling gaat betekenen. En ouders met kinderen op de basisschool, die wisten het waarschijnlijk al. Het is weer de tijd van de verkeersexamens.
16: Oh ja.
14: Omroep Flevoland wilde van een fietsmoeder op de route weten hoe dat gaat met dat praktijkexamen.
17: Wisselend. De ene doet het heel netjes en de andere... En vooral hier dat hebben ze dat ze nog eens een keer vergeten naar links en rechts te kijken.
14: Ja, waar gaan de kinderen nou op letten?
18: Dat ik niet aangereden word.
19: Niet spannend?
18: Nee, niet zo, want ik fiets wel vaker.
14: Ja, ze zit vaak op de fiets. Vooral de ouders op de route, ja, die vinden dit behoorlijk relaxed.
17: Allerleukste moment. Nou, dat we koffie krijgen, dat we wat een gratis lunch krijgen. We hoeven geen huishouden te doen. Nee, het gaat gewoon puur om de gezelligheid.
14: Ja, zou jij het halen, dat verkeersexamen, Gijs?
20: Nou, het gaat niet alleen om de gezelligheid. Het gaat natuurlijk ook om de veiligheid.
14: Ja, ja, nou, speaking
20: of which. Ik zou het denk ik wel halen, want ik denk dat ik dat ik dat wel allemaal weet.
14: Oké, okay, nou, dit is het praktijkexamen. Ze moesten hiervoor dus een theorie-examen doen, die basisschoolleerlingen. Nou, dit komt uit het examen van dit jaar. Hoe neem je het veiligst een bal mee op de fiets? Je kunt kiezen uit onder je snelbinders, in een mandje voorop, in een tas op je rug of in een tas in je hand.
20: Mandje voorop.
14: Dat is het verkeerde antwoord.
20: Oh, dat dacht ik natuurlijk. Tas op je rug.
14: En tas op je rug.
20: Oh, nee.
14: Ja, want dan kan die niet wegschieten.
20: Nee. Oh, ja. En als je valt op je rug, heb je een soort airbagje, heb je dan?
14: Nou, ik vind dat helemaal niet zo'n heel gek antwoord.
3: Jammer dat je het fout had, maar toch. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Uiteindelijk 11 graden. Morgen droog en bewolkt. Ook flink wat zon. 18 tot 22 graden. En de komende dagen droog en zonnig en flink warmer. Ja, volgende week plaatselijk 28
13: zomers, ja. Zomers warm, ongelooflijk. Nou ja, we lachen er een beetje om, maar we vinden het ook wel heel bijzonder natuurlijk. En ook niet verstandig, want ja, het is natuurlijk de opwarming van de aarde. Maar ja, hoe dan ook, we genieten er wel met z'n allen van. Ja. Oké, dan gaan we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
9: Goedenavond, bijna nergens meer. Wel nog heel druk rond Utrecht op de A2 in beide richtingen bij knooppunt Everdingen. Richting Utrecht een kwartier vertraging. Richting Den Bosch sta je vanaf Utrecht-Leidse Rijn een half uur stil. En ik zei het al, kan nog weken of maanden duren voordat dat ook weer helemaal gerepareerd is. Omdat er nu geen budget is.
13: Oh.
9: Door die file op de A2 loopt het ook opnieuw vast op de A27. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Ook weer drie kwartier vertraging.
13: Laten we het niet te veel benoemen, want straks wordt het budget gezocht. En dat zouden
9: we hopelijk ook gevonden dan.
13: Zou de automobilisten misschien wel niet zo leuk vinden dan. Oké. Okay. Goed. Kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Wij blijven lekker bij je. We hebben de top 100 of de top 500 van de nummer 1 hits. Die hebben we even afgesloten. Dat doen we elke dag tot 6 uur. Morgenochtend gaan we daar weer mee verder. Maar ik heb wel grote hits voor je klaar liggen hoor. It's So Easy van Linda Ronstadt, Fool's Garden, Lemon Tree. En jij mag ook even nadenken over jouw vergeetmenietje. Die kun je zo weer bij mij kwijt.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
21: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
22: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
21: Voor pallets van 100 kilo?
22: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: top 500 van de nummer 1 hits. Dat doen we elke dag tot 6 uur. En dan morgen hebben we nog, en dan vrijdag om 4 uur hebben we de apotheose. Dan hebben we de nummer 1 van de top 500 van nummer 1 hits. De nummer 1 van de nummer 1 hits. Dat is ook wel leuk. En dat gaan we vrijdagmiddag gaan we dat doen. En we hebben nog een uurtje Gijs op 10. En dat is heel fijn. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.

0: auto een beetje in de gaten. Dat is wat we doen. En we weten allemaal hoe darters eruit zien, toch? Martijn?
1: Nou ja, het is niet heel goed gevormd, zou ik maar zeggen.
0: Nou ja, ja, of juist wel goed gevormd, dat kan ook. Michael van Gerben, Raymond van Barneveld, ze hebben allemaal het lichaam waar, nou, laat ik het zo zeggen, Humberto Tan sinds zijn sixpack alleen maar om kan lachen. Niet elke darter heeft zo'n bourgondisch buikje trouwens. Gerwin Price, dat is de nummer 1 op het WK van 2021, is ontzettend afgetraind en is hier heel trots op. Gisteren postte hij op Instagram een foto van zijn sixpack. Een ontzettend strak lichaam waar echt Humberto Tan jaloers op zou zijn. Die foto die moet je maar eventjes checken via Instagram of online. Maar dan komt het. Gerwin Price was even vergeten dat hij exact dezelfde foto in november ook al op Instagram had geplaatst. Maar toen was die sixpack-foto niet gefotoshopt. Als je nu die foto's naast elkaar ziet, dan zie je dus exact dezelfde foto. Alleen ja, dat lichaam is gewoon echt ongelooflijk gefotoshopt.
1: Wauw, ja, de ene denk je, nou, redelijk. En de andere denk je, wat een lichaam.
0: Ja, mensen denken,

0: met vandaag.
1: Tientje gedoneerd hoor, dat is toch
0: echt
1: waar?
0: Ja, hoeveel tientjes staan we al? Want het is een tientje per minuut. Ik zal het even aan Rick van de redactie vragen. Want
2: je hoeveel... moet op dit moment 9 minuten fietsen. Dus dat kan wel even wat
0: omhoog. Oh, dat is een eitje.
2: Zeker. Dus,
0: zeker. Ja, oké. Okay. Dus elke euro is welkom. Hè. Het gaat erom dat je niet een tientje hoeft te doneren.
2: 10 keer 1 euro is ook 10 euro.
0: Als wij op 10 euro staan, dan ga ik weer een minuut extra fietsen. Dus zeker. Dat is belangrijk.
2: Ah, sorry, we hadden het over darten.
0: We hadden het over darten, ja. Dus het blijft een bijzondere sport. Met bijzondere mensen. En darter word je ook niet zomaar, hè?
3: Hey, heb jij nou altijd gedart?
4: Nee, voordat ik ging darten heb ik altijd vechtsport gedaan. Dat ik vraag me graag. Krak me vraag. Frak me kraaf.
3: Ja,
4: maar ik kreeg mijn bek niet uit. Ik zeg, pa, ik ga darten.

0: Away with a Smile. Een paar jaar geleden was het een hit. 2 jaar geleden om precies te zijn. Lady Gaga. En Bruno Mars natuurlijk. En Linda Ronstadt, It's So Easy, hoorde je daarvoor.
1: Vergeet me niet.
0: Ja. Daar is het weer.

dat vindt. En of je daar een speciale herinnering aan hebt, dat zou ik ook nog wel leuk vinden. Het kan gewoon via de Radio 10-app. Je kan een WhatsAppje naar me toe sturen en dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. Maar voor dat alles, eerst Dan Hartman en I Can Dream About.

0: 1984. I Can Dream About You, Dan Hartman. Daar heb ik het over. Vergeet me nietjes, kun je nog steeds bij mij kwijt. Laat maar weten via de Radio 10 app. Stuur mij maar een WhatsAppje en dan draai ik hem misschien zo voor je. En Martijn, wat zit er in het nieuws?
1: Reizigersorganisatie Rover is kwaad op de FNV. En stel je voor, je krijgt een afvalcontainer op 2 meter afstand van je voordeur.
0: Oh.
1: Kan nog erger. Ja, zeker kan het nog erger.
0: Oh.
1: Dat doe je zo meteen.
0: Oké. Okay.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
14: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
22: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht opklaringen bij uiteindelijk 11 graden. Morgen droog en bewolkt, maar dan ook best wat zon. Maximaal 22 graden morgen al. Nou, net waren de files al een beetje opgelost. Zijn de files bijgekomen of is het nog steeds lekker rustig op de Nederlandse snelwegen?
0: Nou, het is eigenlijk gigantisch rustig geworden. Behalve rond knooppunt Everdingen in Utrecht. Op de A2 heb je dus Utrecht-Papendorp en Everdingen een half uur file. En omrijders die staan ook stil op de A27. Daar heb je tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen een half uur file. En iets verderop ook nog eens een half uur door een auto met pech bij Noorderloos.
24: Nou, dan denk je dat je er allemaal vanaf bent. En dat is dus niet zo. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. Lex die is alweer druk aan het nadenken over een crypto-knijter-knoepert-kanjer. Dan gaan we zo direct gaan we dat weer spelen. Rick is er nu ook bij, dus dat is ons geheime wapen. Terwijl hij gisteren niet zoveel gedaan heeft, maar ja, toen was hij er ook niet. Dus dat scheelt natuurlijk. Goed, dat gaan we straks doen. En vergeet nietjes kun je ook bij mij kwijt. Kan gewoon via de Radio 10-app. Hoef je alleen maar een WhatsAppje naar me toe te sturen. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Reizigersorganisatie Rover is boos op de vakbond FNV. Die heeft namelijk een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer over een dikke maand. Rover vindt dat er ook op een andere manier actie kan worden gevoerd. Premier Jette heeft gebeld met de president van Israël over de behandeling van activisten voor Gaza. In de video is te zien dat ze extreem hard worden aangepakt. Minister Berendsen gaat de Israëlische ambassadeur op het matje roepen. De NAVO gaat maatregelen nemen vanwege drones die af en toe opdoken in Europese landen. Ze wordt in Brussel de ambtswoning van NAVO-chef Rutte extra beschermd tegen drones.
24: Ja, ik speel al jaren dag een computerspel. En die drones die kunnen gewoon. Gebest worden. Of die kunnen.
0: Met een jammer.
24: Ja, met een jammer. Ja, met een
1: ik dacht dat je alleen Candy Crush speelde, maar. Ja,
24: dat Candy Crush. Nou, daar zitten ook drones in, hè?
1: Ja, precies.
24: Vliegen ver genoeg op je scherm.
1: Ja.
24: Oké.
1: Zeg Gijs, in Den Haag komen binnenkort op veel meer plaatsen ondergrondse afvalcontainers. Pal bij mensen voor de deur op zo'n 2 meter van de voordeur.
2: Terwijl er een blinde muur is. Daar. Ik snap het niet.
1: Ja, ik moet zeggen, ik snap het ook niet helemaal. Want hij staat dus gewoon pal bij die mensen voor de deur. Er is ruimte zat om de hoek. Maar goed, het is geen pretje inderdaad. Zegt een man bij Omroep West die al zo'n ondergrondse container voor zijn deur heeft.
3: Het legen van de bakken, dat gebeurt meestal tussen 7 en 8 uur 's ochtends. Dan hoor je kaboom, kaboom, klang, klang. Je voelt zelfs trillingen in je huis.
1: Ja, voor wie nou denkt, die man stelt zich een beetje aan. En hij vindt het zelf echt de hel, hoor.
3: Mijn zoon die slaapt recht boven de bakken. Nou, als je zomaar je raam openzet, nou, de afvalwalmen komen je woonkamer binnen.
24: Ja, snap ik. Maar kaboom, kaboom, klang, klang. Daar kun je wel een hit van maken.
1: Ja,
24: daar
1: kan Guus Meeuwis vast iets leuks mee, denk ik.
24: Ja, precies.
1: Hebben jullie eigenlijk wel eens overlast rond het huis?
24: Nee, dat is als mijn hangbrug, als die naar boven is, dan heb ik daar geen op.
1: En jouw butler maakt niet naar de geluiden in de keuken of zo?
24: Nee, ik heb dat niet. Wij hebben nog gewoon ouderwetse bakken. Die moet je voor de deur neerzetten.
1: Ja, maar je hebt geen last van hangjongeren, viezigheid.
0: Nee, een bovenbuurjongen is een hangjongere. Die gaat er serieus voetballen in de woonkamer.
24: Serieus?
0: Wat? Ja. Ja, leuk, hè?
24: Maar je hebt van die bezems, hè? Dan kun je gewoon met die steel gewoon...
0: Ja, even dat vind ik dan weer asociaal. Maar ik had er op zich kunnen weten, want bij het appartement, toen ik het kocht, toen zei de aankoopmakelaar... Ja, nee, maar komt allemaal groen hier voor de deur, hoor. Want het was ontzettend een bouwput. Dus oké. Maar uiteindelijk werd het een tunnel.
24: Jij zit bij die grote betonnen tunnel.
0: Oké. Ja, daar woon ik inderdaad.
24: Dit was ook wel een les dat je makelaars niet altijd moet vertrouwen, toch?
0: Nee, precies.
24: En jij, Martijn?
1: Nou, ik heb in een appartement gewoond en er zat een speaker van de winkeliersvereniging. Zo pal onder mijn raam.
24: Oh.
1: Dus de hele maand december hoorde ik Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. En dan net iets te snel. En ook allemaal andere Sinterklaas liedjes. Dus ja. De hele dag en de hele avond. Een soort Guantanamo Bay met echt geluidsterreur.
24: Heb je dat opgelost of zit je daar nog steeds in?
1: Ik heb dat heel chic opgelost. Ik heb gewoon een grote moker geleend van mijn vader.
24: Ah.
1: 5 minuten opgelost.
24: Ja, Sinterklaas die was er blij mee.
1: Ja, zeker.

0: Maar ze komen uit Ierland. En het nummer is door Phil Lynott ook een keertje uitgebracht. En toen dacht ik van, nou, die is ook Schots, maar die blijkt ook Iers te zijn.
1: Het vergeet me nietje.
0: Ah. Nou ja, je kan je maar vergissen, toch? Het vergis me nietje. Dat is eigenlijk beter als ik dat nu zou draaien. The Corrs and Old Town, This Boy is Cracking Up. En Starship hoorde je nog. En We Built This City. We hebben echt een geweldig vergeet nietje binnengekregen. All Stars, Smash Mouth. En weet je wie dat heeft aangevraagd, Martijn?
2: Geen idee.
0: Fiona Slok. En dat vind ik eigenlijk wel heel toepasselijk. Want ja, ze neemt een borreltje nu als ze dit hoort.

0: heeft één iemand van de Tramps naar The Towering Inferno gekeken. Dat was zo'n rampenfilm dat er zo'n enorm flatgebouw in brand stond. En toen heeft hij dit erop gebaseerd. Disco Inferno. En dat vond hij wel leuk. Burn Your Mother Down.
1: De crypto-knijter, knaller, knoeper.
0: Ja, goed, don't kill the messenger. Het is gewoon een feitje dat dit zo gebeurd is. Daar kan ik ook niks aan doen, maar het is nou helemaal zo. Sorry, Martijn. De Tramps Disco Inferno. Daarvoor trouwens, Fiona Slok die heeft Smash Mouth aangevraagd. En Fiona is natuurlijk ook iemand die meespeelde in Shrek.
2: Oh.
0: Dat is leuk, hè? Ja, ik denk, leg het op.
2: Je hebt geen idee wie, want je hebt die film nooit gezien, zo te horen.
0: Ja, Shrek wel.
2: Ja, maar wie is Fiona dan?
0: Fiona, dat is de vrouw van Shrek.
2: Oh, heel goed.
0: Ja, spoiler.
2: Ja, doe niet zo.
0: Iedereen die heeft nog Shrek gezien. Goed, dames en heren, hij is in de house. Ja. Lex gaat hier!
2: Ja, ouwe berggeit. Bolletjes trui morgen heb ik
0: gehoord. Nou, dit moet je, Rick heeft dit bedacht.
2: Ja, dan maakt
0: hij krijgt hem nog wel, want hij gaat ook geld ophalen. Maar ja, dat weten we nog niet.
2: Hij gaat morgen fietsen.
0: Ik ga fietsen voor het goede doel.
2: Ja, maar dan hier in de studio.
0: En dat doe ik in de studio. Ja. En hoe meer geld er binnenkomt, hoe langer ik blijf fietsen.
2: Ja.
0: Maar stel nou dat er, want we hebben 3 uur. We maken natuurlijk een programma van 3 uur.
2: Hij gaat gewoon 3 uur op die fiets.
0: Nee, maar stel nou dat er nog meer geld binnenkomt. Dan moet ik dus door blijven fietsen.
2: Ben ik bereid de centheid af te staan voor het goede doel?
0: Ja,
2: zo ben ik ook. Dan ga ik er hierna zitten en genieten.
0: Dat vind ik wel.
2: Zijn er ook mensen eventueel die nu luisteren die geld willen doneren voor luchtverfrissers in de studio? Voor, als ik wel uit
0: zou. Nee, ik heb een strak broekje aan.
2: Oeh.
0: En daar zit een...
2: Ja. Hou op, ik moet nog presteren straks. Ja.
0: Langwerpig sponsje zit erin.
2: Zo.
0: En daar zit ik dan op. Dus dat, ja, dat is heel lekker. Ja, Martijn die slikt zijn tong nu in, hè? Want die wil nog dingen wil die vertellen.
3: Nee, helemaal niet.
2: Die is ook aan het visualiseren, zoals we allemaal.
3: Radio10.nl, /doneren.
0: Ja, goed. Heb je weer een goede bedacht vandaag?
2: Ja, ik ben wel wat afgeleid, maar gelukkig is hij kort.
0: Is hij kort?
2: Hij is kort.
0: Hij is kort. Nou, hij is heel kort. Ja, hij is heel kort. Short people got no reason.
2: Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving? Okay. Weet Team Gijs het niet.
0: Mm-hmm.
2: Unicum deze week, dan meld je in de app.
0: Oké. Okay.
2: 3 van de 26 en heel veel water.
3: Alphabet Street. Alphabet. Dat is niet met alphabet. 3 van de 26.
2: Nee.
0: Nee, de Jacksons en ABC.
2: Ook niet.
3: C. Oh. Drie keer.
2: 3 van de 26.
0: Dat zijn letters.
2: En
0: letters.
2: Heel veel water.
0: Een water.
3: Oh, Alban Money. Oh, nee, ik dacht Money.
0: Het is met C.
3: Water.
2: Nee. Nou.
0: Heel veel water. The Sea of Love.
2: Water.
0: Nee. Water.
2: 3 van de 26 en heel veel water.
0: Dat zijn letters.
2: Laatste kans,
0: dat zijn letters dus. Letters.
2: Er is alweer €60 binnen namelijk voor de fietsactie.
0: Letter. Nee, ik weet het niet.
3: ABC.
2: Nee.
0: ABC, dat
2: weet jij het wel? Uiteraard weet jij het wel. Klim in de app en score een punt voor teamluisteraar. 3 van de 26 en heel veel water. Straks leven na 7.
0: Veel plezier met Lex.
2: Dag.
0: Na 7 uur.

0: De zware techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi. Bij Action.

0: lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Oranje

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Team Luisteraar gaat een punt scoren in de Cryptoknijter, denk ik. Zometeen krijg je uitsluitsel, maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Ja, goedenavond Lex. Premier Yetten heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Yetten het. Minister Berendsen is ook boos. Die wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor een GroenLinks-PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend dat hij een relatie heeft met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-chef Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van drones kan verstoren, zodat ze hun doel missen. En reizigersorganisatie Rover snapt niets van de geplande landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het conflict daar helemaal niet over gaat, zegt Rover. Toch is de reiziger de dupe. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de VIA. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen bij uiteindelijk 11 graden. Morgen droog en bewolkt, maar ook flink wat zon bij 18 tot 22 graden. Daar wordt nog wat een schijs op de fiets staat. Ook de komende dagen droog en zonnig en dan wordt het geleidelijk flink warmer.
8: Ik neem contant geld mee morgen. Die man gaat fietsen tot hij niet meer kan.
9: Ja, je kunt dus nu al
8: dus misschien
9: geld overmaken voor morgen.
8: Radioteam.nl/doneer.
9: Ja, en voor elke 10 euro gaat hij een minuutje fietsen.
8: Jaag die man, nou niet, ik wou niet zeggen over de klink, maar wel even die fiets op en dat hij even een stukje door moet.
9: We willen zweet zien.
8: Ja, absoluut. Zeg, over zweten gesproken, dat was het ook voor Team Gijs in de crypto. Knijterknoepert of zoiets vandaag. Cryptische omschrijving, 3 van de 26 en heel veel water. Niet geraden door Team Gijs, maar des te leuker voor Team Luisteraar, want die lopen een punt in deze week. Dus nu 2 voor Gijs, 1 voor Team Luisteraar, dankzij onder andere Hans, Frans, Henk, Tinio, Olivier, René, Carlijn, Barbara en zo kan ik nog wel even doorgaan.
9: Ja,
8: heel goed. 3 van de 26 in heel veel water. TLC met Waterfalls.
9: Ja,
8: applaus jongens, goed gevonden. Morgen een nieuwe en morgen ook weer Martijn op je radio. Martijn, fijne avond.
9: Ja, jij ook.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
2: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: Weer 2026, wat gezellig dat je er bent.
1: Hoe is het met je?
0: Het was de dag waarop het team van zanger Harry Styles heeft beloofd wat te gaan doen aan het slechte zicht voor veel bezoekers van zijn concerten. De meeste klachten hierover kwamen van Engelse fans die zeiden we can only see him from One Direction. Niet zo gek in het geval van Harry Styles, maar vooruit, hè? De dag waarop bekend werd dat het aantal locaties waarop automobilisten worden geflitst de komende jaren meer dan verdubbeld gaat worden. En ja, hoeveel locaties zijn dat dan, Lex? Hoeveel flitspalen? Ja, in principe kun je ervan uitgaan dat ze op elk hectometerpaaltje een flitsapparaat gaan schroeven zometeen. Dus dan kan het alleen maar meevallen. En het was de dag waarop uit onderzoek blijkt welke auto's het meest en snelst in brand vliegen. Gelezen? Dit blijken vooral de hybride modellen te zijn. Merken en types staan er helaas niet bij, maar ik vermoed dat je vooral moet denken aan de Ferrari. Dus daar nou een beetje op let. En die van niks knalrood, hè? Levensgevaarlijk. Zoals gezegd, lachen, winnen, meezingen. Winnen doe je straks met die geweldige Radio 10 zonnebril.

0: Iedere dag aan het eind van de middagshow Gijs op 10 omschrijf ik een plaat cryptisch. Vandaag was die cryptische omschrijving 3 van de 26. TLC. En heel veel water. Waterfalls. Team luisteraar raden wel, team Gijs niet. Record aantal goede inzendingen. Jullie zijn fantastisch bezig vandaag. Hebben we al gezegd? Jawel. Je bent een topper.
1: Hoor je hem?
2: Dan scoor je hem.
0: Ja, en als je nou echt een nog grotere topper wil zijn en je kan een tientje missen vandaag, of alles daaronder, maakt niet uit, al is het 50 cent. Wat zeg ik? Al is het 20 cent. Voor iedere 10 euro die binnenkomt op radio10.nl/doneer, de pagina waar je heen gaat als je de Alpdu 6 actie van Radio 10 wil steunen. Dat is sowieso een goed doel. Voor ieder tientje dat daar vanaf nu binnenkomt, gaat ome Gijs Staverman morgen fietsend zijn uitzending doen. Nou, jaag hem de stuipen op het lijf en doneer alles wat je kwijt kunt. Is het een cent? Is het een cent? Is het een tientje? Is het een tientje? Is het 100 euro? Is het 100 euro? Gaat allemaal naar dat goede doel. Die verschrikkelijke ziekte, beginnen met letter K, voor altijd de wereld uit helpen. Onderzoek daarnaar mogelijk maken. Radio10.nl/doneer. Help Gijs morgen tijdens een uitzending zo lang mogelijk op die fiets. Hij gaat scoren, ik weet het zeker. En over scoren gesproken. Je bent bij Hoor je hem, dan scoor je hem. 3 hele korte fragmenten van 1 en dezelfde top 4000 artiest. Maar wel.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Hier is er eentje in de categorie. Ik hoor het wel, maar hoe heet ze ook weer? Nog één keer. Wie hoorde je? 1 artiestennaam, daar ben ik naar op zoek. Stuur je hem in via de Radio 10 app. Maak je kans op die, prijs die je gewoon nodig hebt, hè? Vanaf morgen. Want dan breekt de zomer los in de lente. De Radio 10 zonnebril. Kom maar op.

0: Maar ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te rellen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: Kerstdeal 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Lex Gaarthuis.
9: Loop jij die zonnige dagen tegemoet met een Radio 10 zonnebril op je toet? Je weet het, binnen nu in een paar minuutjes. Eerst meezingen met U2.

0: Maar ik draai gewoon lekker af. Het origineel. Dank u wel. Suzy Quattro, Chris Norman, stammelen in Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, ja. Marina uit Den Haag. Good evening.
2: Hallo.
0: Nou ja, je komt uit Den Haag, maar je gaat nu weer naar Den Haag.
2: Ja, ja. We zijn naar Duitsland geweest, even goedkoop bezig shoppen.
0: Hey.
2: Sigaretjes gehaald.
0: Sigaretjes gehaald, ja, getankt. Shampootje, wasmiddel.
2: Shampootje, ja, de emmetjes, ja, eventjes binnen.
0: Klein pilsje ook achterin staan?
2: Nee. Geen pilsje, wel een fles Malibu.
0: Oh, oké. Nou, dan heb ik niks gezegd, oké?
2: Okay?
0: Prima. Je vent is er ook bij. Wat moest voor de vent? Moest die Malibu voor je vent of was die voor jou?
2: Nou, voor ons allebei.
0: Voor ons allebei, prima.
2: Ja.
0: Drink met mate, moet ik er even bij zeggen. Ja. Zeg, Marina, daar bel ik helemaal niet over. Ik bel over de artiest in Hoor je hem, dan scoor je hem. Want wie hoor je hier nou drie keer heel kort achter elkaar? Komt er nog een keer? Ja, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Het is een beroemd liedje. Ik heb even gekeken voor jullie. De komende dagen stralend zonnig weer met uiteindelijk oplopende temperaturen tot wel 27 graden. En dus heb je hem nodig, de Radio 10 zonnebril. Die scoor je als je mij nu vertelt wie je hoorde.
2: Ik hoorde Wickfield.
0: Wickfield! Marina. De Radio 10 zonnebril komt naar je toe. Gefeliciteerd.
2: Helemaal geweldig. Dankjewel.
0: En net zo goedkoop als in Duitsland. Alleen daar hebben ze hem niet. Dus dat slaat eigenlijk
2: Nee, precies.
0: Veilige rit terug. Tot later.
2: Fijne uitzending. Doei.

Maar straks in Leven na 7, jouw avondshow. Meer lachen, winnen en amazing is lachen doen we om een bijzonder appartementencomplex. En haar bewoners. Ja, dat ga ik niet herhalen, is mij te lang. Winnen doe je met de Radio 10 sokken. Nergens te koop, alleen hier te verkrijgen. Als je meespeelt met een nieuw rondje uit de krant of Fabeltjesland, ik update je natuurlijk over de laatste veilingdetails als het gaat om onze Alpe d'Huez actie op radio10.nl/doneer. Kunnen we onder andere voor zorgen dat een collega van mij morgen zich helemaal het zweet gaat fietsen. En meezingen doe je straks met onder andere Mattia Batar, Ticento, eerst Tracy Ullman bij 10. Breakaway.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Pap, wat doe je?
9: Ik ben een vakantie aan het boeken.
7: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
9: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
7: Lekker!
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: Oscar van Oorschot.
1: Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. In de dagen daarna is het nog warmer.
0: Oscar, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 8 minuten. En de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug, 5 minuutjes.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: bieden natuurlijk op bijzondere veilingitems via radio10.nl/doneer. Niet alleen dat, maar je kunt ook onze ome Gijs Taverman, met zijn 60 jaar, geef het hem eens, morgen zo lang mogelijk laten fietsen in de middagshow. Voor elk tientje dat er binnenkomt via radio10.nl/doneer. Fietst hij morgen een minuut hier in de studio tijdens een uitzending. Nou, put hem uit, zou ik zeggen. En mis of elk bedrag wat je kan missen, doneer dat via radio10.nl/doneer. Opbrengst gaat natuurlijk naar het kankeronderzoek en beter zorg voor mensen met kanker. We volgen Paul uit Bleiswijk rondom die Alpe d'Huez deze weken. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij op 4 juni die Alpe d'Huez up. Tijdens de Alpe d'Huez. En de kinderen van Paul, Twan en Anouk. Twan is 12, Anouk is 8. Die vertellen je meer over een knuffelbeertje. Een bijzonder knuffelbeertje, genaamd Bikkel. Deze gaat mee naar Frankrijk als ze meedoen aan die Alpe d'Huez. En daar zit ook een bijzonder verhaal achter. En dat vertellen ze je zelf eventjes.
1: Ja, dit is een beer. Die heet Bikkel.
2: Op een gegeven moment gingen een paar hardlopen vriendinnen. Die gingen naar Spanje. In Valencia gingen ze hardlopen. En omdat mama zo ziek was, kon ze helaas niet mee. Die heeft ze dan meegegeven. En heeft een hardloopvriendin van mama, die heeft daar een beertje gekocht met een t-shirt. En het t-shirt heeft ze om een beertje heen gedaan met een mooi armbandje erbij.
3: Van I Love Valencia.
2: Ja, en met Bikkel eromheen. Omdat mama zo'n Bikkel was.
3: Ja, en dit hartje ligt nu ook bij Yvette's begraafplaats.
2: Aan een hardloopschoen.
0: Radio10.nl/doneer. Iedere cent die je kunt missen is er één om die rotziekte de wereld uit te krijgen. Doe dat samen met ons. Dank je wel alvast. Radio10.nl/doneer. Het zijn die grootste hits aller tijden

0: in dit programma doen we het. Maar het verhaal wat ik je vanavond ga voorleggen, stond dat echt in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Ik wil het van jou weten. Op het spel staan een paar hele fijne Radio 10 sokken. Luister goed. In Amersfoort is een appartementencomplex begonnen met een opvallende traditie onder bewoners. Die bewoners hangen iedere zondagavond een briefje op hun deur met daarop hoe hun week is geweest. Van druk maar gezellig tot praat morgen even niet tegen me. Volgens bewoners zorgt het voor minder ongemakkelijke gesprekken in de lift en meer begrip voor elkaar. Sommige bewoners maken er inmiddels hele creatieve mini-verslagen van, compleet met rapportcijfers voor hun humeur. Zo tekent een lokale krant op. De saamhorigheid tussen de bewoners is er enorm door toegenomen, aldus de woordvoerder van de bewonerscommissie. Krankzinnig verhaal natuurlijk, maar stond dit echt in de, ik denk, lokale Amersfoortse courant? Of heb ik het verzonnen? Uit de krant of Fabeltjesland, laat het me weten voor die sokken. Dat kan via de gratis Radio 10 app.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
19: Voor de makers. Praxis.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Psst, heb je het al gehoord?
10: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
25: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites... en 1+1 gratis op Florella Potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Ga jij er straks vandoor met dat heerlijke paar sokken? Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met Mr. James Brown.

0: Rijsbergen, goedenavond.
1: Goedenavond, Lex.
0: Jij hoorde dit verhaal ook. Een verhaal over een Amersfoorts appartementencomplex. Waar de bewoners zijn begonnen met een opvallende traditie, tenminste volgens dit bericht. Ze hangen iedere zondagavond een briefje op hun deur met daarop een soort weekverslag. Van druk maar gezellig tot praat morgen even niet met me. Volgens een woordvoerder van de bewonerscommissie van dit Amersfoortse appartementencomplex heeft het de saamhorigheid tussen de bewoners enorm bevorderd. Ja, hoorde dit verhaal en jij dacht...
1: Ja, ik vond het wel zo'n raar verhaal. Ik dacht, dat is fabeltjeslam.
0: Vind je het wel een mooi verhaal?
1: Ja. Wat zeg je?
0: Zou het je hart verwarmen als het wel waar zou zijn?
1: Ja, ik denk dat het wel... ja, het is wel gezellig.
0: Het is wel gezellig, maar het is niet waar. Je hebt goed
2: Oh, wat
0: stom,
2: hè?
0: Misschien als iemand luistert nu in een appartementencomplex, of dat nou in Amersfoort is of daarbuiten. Nou ja, dit weet je, bevordert het intermenselijke contact misschien wel. Laten we dat eens proberen in plaats van de buurtborrel. Be my guest natuurlijk. Ja. Maar Angelique, voor jou geldt, het levert jouw Radio 10 sokken op. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel. Dat was hartstikke leuk.
0: Warm je eraan, alhoewel dat met de komende zomerse dagen totaal niet nodig is. Maar toch, we sturen ze naar je toe. Ik wens jou een heerlijke avond en dankjewel voor het meespelen. Hè.

0: Next to me zit hij nog niet, maar na mij zit hij wel. Met de top 4000 classics zometeen Edwin Ouwehand. En dus geven we er een slinger.
1: De top 4000 Tombola.
0: Die enorme bingo molen die de top 4000 Tombola heet. Daarin alle 4000 liedjes, nummertjes uit de top 4000. Allemaal per stuk op één balletje. Maar welk balletje rolt er at random uit vanavond? Om de aftrap te vormen van die top 4000 classics. Hoorde jij hem vallen? Ik ook. Dat is vandaag nummer
2: 988.
0: Oh, en daar stond Michael Jackson. Black or White. Veel plezier met Ed.

0: Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: specialist.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer lekker hoor voor die top 4000 classics op deze woensdagavond. Nu is het Radio 10 nieuws van 9 uur, Oscar van Oorschot.
6: Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt.
11: Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

ja, Mark Anthony, You Sang To Me. Over het moment waarop je onverwacht de liefde van je leven ontmoet. Precies op het moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Maar ja, als er iemand is die is blijven geloven in de liefde, dan is het Mark Anthony wel. Ja, hij heeft inmiddels zoveel kinderen dat hij bijna een touringcar nodig heeft voor een familieuitje. Hij is vader van 7 kinderen. Bij, nu komt het, 4 verschillende vrouwen. Zijn eerste kinderen kreeg hij met een voormalige politieagent. Daarna trouwde hij met een ex Miss Universe. Met haar kreeg hij er ook 2. En ja, natuurlijk was dat later Jennifer Lopez. Zij kregen samen een tweeling. En inmiddels is Mark Anthony getrouwd met een Paraguaans model dat 30 jaar jonger is dan hij. Samen hebben ze nu al een zoontje. En onlangs maakten ze bekend dat er nog een... een heel lief klein babytje onderweg is. Er is een meisje, hebben ze al laten weten. Dus, conclusie. Mark Anthony houdt niet alleen maar van zingen, mensen.

is eigenlijk actueler dan ooit. Hè? Want uit onderzoek blijkt dat inmiddels ruim 7 op de 10 Nederlanders online wel eens twijfelt of iets echt is. Of complete onzin. Vooral op social media. En ondanks dat waarschuwen wetenschappers alsnog. Juist omdat mensen zelf denken dat ze leugens goed herkennen. Terwijl we daar eigenlijk verrassend slecht in zijn. Sterker nog, hoe zelfverzekerde mensen zijn dat ze nep kunnen spotten, hoe makkelijker ze er vaak intrappen. Als je daar nog een keer een goede Netflix-docu bij zoekt, kijk dan eens naar Sweet Bobby, My Catfish Nightmare. Dat is een bizarre documentaire over een vrouw die een jarenlang een relatie dacht te hebben met iemand die uiteindelijk compleet nep bleek te zijn. Ja, na het kijken van die docu, denk ik, sta je wel even op scherp, hoor. Top 4000 Classics, zometeen met Viacom Dios. Nu de dijk, maar het licht uit.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Geeft ruimte.
8: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinkster Deals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

Earth, Wind and Fire, Sing a Song. Van 4000 Classics. Ja, de titel van dit liedje is verwerkt in de naam van een tour die ze vanaf volgende maand gaan doen. Samen met Lionel Richie. Jammer genoeg, niet in Europa. Nee, 26 steden worden aangedaan in de VS en in Canada. Ze gaan dat doen van juni tot half augustus. En dan heb ik het over de Sing a Song All Night Long Tour. Alleen van die titel word je al vrolijk, toch? Top 4000 Classics, zometeen met Dolly Parton. En nu Family of the Year. Hero stond in de afgelopen editie op nummer 3517.

Brenda. Maar ja, inmiddels 80. Ze beginnen toch wel echt te merken. Ze heeft haar concertreeks in Las Vegas moeten annuleren vanwege gezondheidsproblemen. Die shows die waren al eerder verplaatst, maar volgens Dolly heeft ze nu gewoon echt nog meer tijd nodig om te herstellen. In een video op Instagram liet ze een paar weken terug weten dat er medicatie aanslaat en dat het iedere dag beter gaat. Alleen zorgen die behandelingen er ook voor dat ze soms duizelig wordt. En ik quote nu even Dolly Parton zelf. Die zegt van ja, je kunt niet duizelig zijn terwijl je op hoge hakken met banjo's en gitaren over een podium loopt. Ja, dat snap ik helemaal. Ik bedoel, ik struikel hier zelfs al over mijn eigen koptelefoonkabel. Laat staan met hoge hakken aan en met een banjo in mijn handen. En er dan ook nog een dansje bij doen. Nou ja, het is radio, hè? Gebruik even je fantasie. Zie je dat al voor je? Ja, dat is echt dat werk, hè? Ja. Radio 10, nu met de Doobies. Dit is Long Train.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Zo meteen bij de top 4000 classics. Onder andere muziek van Kelly Clarkson en Phil Collins staat ook klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
8: De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

Jackson zelf, want die gooide binnenkort over een iets andere boeg. Want nou, ze heeft al heel wat seizoenen gedaan van haar eigen talkshow. 7 seizoenen. En ja, daar gaat ze mee stoppen. De reden...

0: de Dolly Dots, Freddie Mercury zo dadelijk. En nu eerst een hele lekkere van The Temptations. Ja, we gaan namelijk voor Papa Was a Rolling Stone.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

Freddie Mercury met team Living on My Own. Ja, wat wel mooi is, dit najaar, om precies te zijn op 1 september... verschijnt er een bijzonder boek, Alive in Lyrics. En die datum is niet heel toevallig gekozen... want een paar dagen later, op 5 september... zou Freddie Mercury 80 jaar zijn geworden. Best een gekke gedachte eigenlijk. Hè? Ik bedoel, stel dat hij niet ziek zou zijn geworden... dan zou hij in september 80 zijn geworden... als hij in goede gezondheid zou zijn gebleven. Maar even over dat boek. Daarin komen nooit eerder gepubliceerde teksten... ideeën, kladversies van Queen-nummers... en zelfs alternatieve stukken van Bohemian Rhapsody... en Don't Stop Me Now. Ja, dat boek dat wordt samengesteld door Mary Austin... de vrouw die Freddie ooit omschreef als de liefde van zijn leven... En blijkbaar lagen al die teksten en notitieboekjes... gewoon jarenlang onaangeraakt in zijn huis. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi voor heel veel Queen-fans... want dat is natuurlijk wel een hebben dingetje.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holiday.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

Radio 10 op een woensdagavond met Billy Joel en Tell Her About It. Geschreven als een soort ouderwets relatieadvies. Verpakt in een vrolijke Motown sound. En ja, de boodschap is eigenlijk verrassend simpel. Als je iemand leuk vindt, zeg het dan gewoon. Ja, zo kan dat ook. Top 4000 Classics. Zo dadelijk nog met Anouk. Dat wordt I Don't Wanna Hurt No More. En nu eerst Back to the 70s met Player. Dit is Baby, Come Back.

Radio 10, Anouk. Al jaren ongeveer de enige Nederlandse artiest die in interviews precies zegt wat ze denkt. Zo zei ze ooit, ik scheid echt op kritiek. Of wat dacht je van deze? Ik vind interviews vaak stom. Nou ja, wel eerlijk allemaal. En toen haar werd gevraagd waarom ze ineens aanschoof bij Vandaag Inside, zei ze, nou ja, ik moet gewoon kaarten verkopen, hè. Dat is de reden. Nou ja, om in René van der Gijp termen te spreken, lekker man. Gewoon recht voor zijn raap. Top 4000 Classics. Wat dacht je van deze? Ja, hier gaat hij wel even een stukje harder, hoor. Dit is Don Henley, The Boys of Summer.

Radio 10, grootste hits aller tijden. En 's avonds tussen 9 en 12, het lekkerste en het leukste uit de top 4000. Hè? OJ's waren dat, Backstabbers, daarvoor trouwens Don Henley en The Boys of Summer. Ja, deze klanken, je herkent ze gelijk, hè? Tuurlijk,

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Ja, voordat ik hier manager...

Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

keukenspecialist. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie.

0: dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Geeft ruimte.
0: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: nu eerst het nieuws van 11 uur.
1: Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

0: ingewikkeld te maken.
1: Het kan dus toch.
0: Ja, dat is misschien ook wel de kracht van het liedje, dat Jason Mraz in 3 minuten zegt waar sommige mensen toch wel wat voor nodig hebben. Hè? Een aantal podcasts, zelfhulpboeken en misschien ook wel een retraite op Ibiza. Goed, door maar weer. Derde uurtje van de Classics voor deze woensdag. Met straks onder andere nog muziek van John Mayer, German Stewart, zo dadelijk Madonna. En nu eerst de Little River Band. In de afgelopen editie van de lijst waren ze goed voor 5 noteringen. En dat zijn stuk voor stuk allemaal lekkere liedjes. Ja, als je dan moet kiezen, dan pak je toch gewoon de hoofd.

voor de generatie die nog cd's kocht. Shakira natuurlijk vanwege die enorme voetballink met haar iedere WK-liedje, Waka Waka. En BTS, dat is zeg maar voor iedereen voor ongeveer onder de 30. Overigens doen ook personages uit Sesamstraat en de Muppets mee aan de show. Ja, Elmo en Kermit zaten zelfs al in de aankondigingsvideo. Dus ja, op 19 juli, dat is dan de finale dag, juli hè. Dan zitten we waarschijnlijk gewoon naar een WK-finale te kijken waarin Madonna, BTS en Kermit samen het publiek staan op te zwepen. En dan is de wedstrijd nog maar halverwege hè, want het is een

Ja, deze zomer gaat Madonna samen met Shakira en BTS optreden tijdens de allereerste halftime show ooit van een WK-finale voetbal. Die show die wordt samengesteld door Chris Martin van Coldplay. Ik heb het er al eerder over gehad, maar nu zijn er toch wel wat zaken die naar buiten komen. Hij noemt de show About Togetherness. En eerlijk, aan die line-up te horen, betekent dat vooral dat werkelijk iedereen erbij moet zijn. Want er is best slim over nagedacht. Madonna dan,

0: maar ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Adem in en adem uit. En dat zo dadelijk onder begeleiding van Lucy Silver.

0: Radio 10. Bob Marley, reggae, te gekke.
1: Ja, hij overleed al in 81, maar ja, zijn muziek leeft nog altijd door. En nu ook, dat is wel mooi, via een heel persoonlijk liedje van zijn zoon, Ziggy Marley. Die bracht vorige maand zijn nieuwe album uit, Bright Side. En daarop staat dus een nummer dat hij speciaal over zijn vader schreef. Many Mourn for Bob. Nou, wie weet, als hij het goed doet, in de toekomst ook nog eens terug te vinden in de top 4000. Nu, Boudewijn de Groot, dit is Jimmy.

Raccoon en No Mercy. Ja, het lijkt haast wel alsof hij op zo'n late avond nog mooier klinkt. En dat geldt natuurlijk ook voor deze. Ja, de classics voor deze woensdag zitten er bijna alweer op. Zo dadelijk de nacht van 10. En vergeet niet, morgenochtend gaan we weer verder, hè, met de nummer 1 top 500. Dus hou die radio vooral lekker op 10, hè.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
3: vliegtickets.nl.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Vertrouwd sinds 1999.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigden in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden.
8: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn, die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er is er al wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog en ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind en je kan het bijna niet geloven. Maximaal 23 graden wordt het.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.